Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 17 juli. De ochtendshow gaat zo meteen beginnen voor de laatste van deze week. De vrijdag altijd een mooie, jongens, met heel veel leuke dingen die we gaan doen. We gaan onder andere hebben over de Zwarte Cross, film- en serietips van Yuri. We hebben het Super Vrijdag Mix, prijzen gaan we weggeven. Ja, en het eerste uur is natuurlijk speciaal voor al die vroege vogels. Met onder andere de Truckers Track en de Vroege Vogel, maar ook op vrijdag verzoekplaten. Waar heb je zin in? Welke plaat kan ik voor je opzetten? Een nieuwe, een oude? Heb je een artiest die je graag wil horen? Een liedje wat je graag wil horen? Geef het maar even door. NPO Luister is de app die je moet hebben.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, heer Bonenbakker. Gaan we eens even naar het verkeer, want er is al een file gemeld op de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Dat is makkelijk. Dat hoef je niet te zoeken. 7 minuten meldt de ANWB. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A9.

0: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
1: En de Zandloopster.
2: En Marcel, ja. Wat ga je zo meteen voor ons draaien?
1: Wat ik zo meteen ga draaien, dat is voor mij ook nog een hamvraag. Want het zijn verzoekplaten, dus het is een beetje op de bonnen voor je vanochtend tot 7 uur. Laat maar even weten waar jij zin in hebt. Je mag het doorgeven in de NPO Luisterapp. Ik heb wel een keuzemomentje. Laten we het even labelen met nummer 1 en 2 in plaats van A en B. Ik heb namelijk voor Bertus van der Slik, die is nog even onderweg naar Frankfurt. Die wil graag een exotisch liedje horen op de playlist. Maar wel een Nederlands product in ieder geval. Too Unlimited.

No Limited. En No Limit kunnen we draaien, is nummertje 1. Dan heb ik voor Twan, die is er ook lekker even bij de show. Die wil graag DJ Paul horen. DJ Paul, want hij is jarig. Daar ben ik jarig. Even kijken, kan niet zeggen dat ik een tiener meer ben. Dan hoor ik een twintiger. En Marcelleke, ik wil graag I Love You More van DJ Paul horen. Maar die hebben we gisteren al gehad. Dus

0: Nummertje 2 voor het gemak. Oké. Heb je het nog helder? Het is dus nummer 1 is Too Unlimited. En 2 is DJ Paul met Rainbow in the Sky. En dan mag jij het nu laten weten met 1 of 2 in de app. En dan peilen we zo meteen even waar de meeste stemmen naartoe gaan. En dat liedje, dat zet ik zo meteen op. Paul, goedemorgen.
1: Hey, clubje, een hele goede morgen. Greenkeepertje on tour, maar dit keer niet, hè. We zijn er weer lekker vroeg bij, want we gaan zo richting de airport. Zekers, Marcel Klaproosje. En natuurlijk Wouter Schoonheid. Succes met die uitzending. En voor vandaag de vrijdag knal er een op de breinaald van de Sunstreams. Ik zeg clubje, Titom. En die is hier een graadje of 20 boven de snorkel. En afknijpen en droog zwaaien.

0: Het is er wat te doen in het land, hè? Veel festiviteiten. En wij zitten er ook nog. Dat is ook al een feest op zich. Tot 10 uur hier zo op de vrijdagochtend. En we zijn Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wouter is de hele week al een beetje verkouden, jongens.
1: Ja,
0: het is een beetje, ja, dat, maar dat, dan voelt het als dubbel werken soms. Ik snap het wel, hoor. Ik ken het gevoel. Iedereen het is het wel eens. En zeker als je bij de radio, zeg maar, dan moet je, heb je je stem nodig. En,
1: ja. Goed, ik ben vandaag een soort Barry White.
0: Nou, valt nog mee.
1: Wel gelukkig.
0: Dan moet je nog een beetje lager.
1: Oh ja, oké.
0: Okay. Kan. Maar goed, of je moet een hele zware check gaan roken. Dat wil ook nog wel eens helpen. En, wat ze zeggen, whisky drinken.
1: Stond beide eigenlijk niet op mijn planning.
0: Ik heb het beide ook niet gedaan.
1: Nee,
0: ik heb de stem van mijn vader georven. Ja.
1: Ja, ja, geluk mee gehad.
0: Ik weet het niet. Tegenwoordig heb je niet echt meer nodig, ook bij de radio, een mooie stem. Dat was vroeger meer. Vroeger werd je geselecteerd, dan moest je echt een goede stem hebben.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig kan iedereen bij de radio. Ja, is gewoon zo.
1: Ja, dit is zo.
0: Ja, is echt anders geworden wat dat betreft. Ja. Wij zitten tot 10 uur hier met de ochtendshow. Ja, ik zei een mooi weekend voor de deur, want het is natuurlijk Zwarte Cross is begonnen. We hebben bij ons in Friesland begint dit weekend het scootjesielen.
1: Oh, ja, zwaar.
0: Dat is ook een feest. Dan gaan ze weer een paar weken lang gaan ze zeilen. En dan zijn heel veel feesten zijn er omheen.
1: Mooi.
0: Dit weekend het welberuchte Veenhoop Festival. Het is een beetje, nou, het is geen Zwarte Cross, maar wel hetzelfde sfeertje, zeg maar.
1: Oh ja.
0: Ja. Ook van God los, zeg maar.
1: Mooi.
0: Ja. En Tomorrowland volgens mij dit weekend.
1: Ja, volgens mij ook, ja.
0: En de Nijmeegse Vierdaagse begint volgende week. Maar de feesten, festiviteiten beginnen ook dit weekend.
1: Ja.
0: Wat sla ik nog over? Volgens mij mis ik nog wat. Er is nog meer.
1: Ja.
0: Ik zag gisteren van alles op de tijdlijn.
1: Ik weet verder ook niet.
0: Ja,
1: de grenzenfeesten in België, maar dat...
0: Nee, dat interesseert me niet.
1: Precies. Dat is daar heel groot.
0: Niet,
1: hier helemaal niks aan.
0: Nee, dat... nee. Maar we gaan straks wel even op de Zwarte Cross boeg gooien. Want we gaan later vanochtend even contact zoeken met collega Robin. Die is met een koppeltje collega's. Keppeltje collega's is hier lekker op de Zwarte Cross. En onze Tinia is er. Die heeft ook haar eerste nachten beleefd. En die gaan we straks even later deze uitzending ook bellen. En al wat niet meer zijn. Even wat nieuws van vandaag. De Waddenzee raakt mogelijk haar status als werelderfgoed kwijt door zoutwinning. Volgend jaar komen inspecteurs van UNESCO de boel controleren. En door nieuwe boringen dreigt de bodem flink te dalen. Inwoners van Harlingen en lokale verenigingen zijn woedend en bezorgd over de schade aan de natuur en het wegblijven van toeristen. Nou, is dat zo? Dat is Harlingen, dat is de andere kant van Friesland. Het is bij ons allemaal nog toerisme, hoor. Het zijn heel veel mensen die vlak bij de kust zitten en allemaal van die dagjes mensen die naar Ameland en Schiermonnikoog gaan. Dat gaat, kijk, Schiermonnikoog, Ameland gaat allemaal via ons, hè, via Dokkum.
1: Dat komt allemaal via Dokkum?
0: Ja, die rijden allemaal langs Dokkum. Kijk, bij Dokkum maak je dan de afslag naar Holwert voor Ameland.
1: Ja?
0: Of je gaat rechtdoor naar Lauwersoog voor Schiermonnikoog.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is het. We hebben het afgelopen half jaar massaal gestreamd. Want Netflix heeft een bizar record te pakken. We keken met z'n allen maar liefst 97 miljard uur naar de streamingsdienst. Door al dat gekijk stijgt ook de winst van Netflix hard. En dat stijgt door naar 3 miljard dollar. Holy crap, dat is toch niet normaal, zeg.
1: Nee, bizar.
0: Wat een geld. Was het laatste wat jij hebt gekeken op Netflix?
1: The Office.
0: The Office?
1: The Office.
0: Oh. Oké. Okay.
1: Ook een aanradertje.
0: Ja?
1: Ja, is leuk.
0: Oké, okay, ik zit nu in dat Harlan Coben... Dat is, ken Harlan Coben, dat is een schrijver.
1: Ja.
0: Boeken geschreven. Er zijn heel veel boeken zijn verfilmd. Hebben ze series van gemaakt.
1: Oh, ja,
0: en dat zijn van die mooie miniseries zijn dat.
1: Verteld volgens mij inderdaad.
0: Ja.
1: Van die miniserie van die man, ja, van het kind dat ontvoerd werd.
0: I Will
1: en toch
0: Find You.
1: Leefde.
0: I Will Find You, heel goeie. En ik had nu nog eentje gekeken. Oeh. Maar ja, ik ben altijd slecht in titels. Missing of zo heet het, denk ik.
1: Oké.
0: Okay. Nou,
1: gaat over een vermissing.
0: Dat gaat, ja, ja. Ja,
1: de naam zegt.
0: Inderdaad, ja, ja. Maar altijd wel van die mooie complot-twisten. Wat erin zit. Ja, of plot-twisten moet ik zeggen. Niet complot, er zit ook een complot in, maar plot-twisten. Ja, bijzondere series. Mooi. Dus ik stream er aan mee, zeg maar, aan die 97 miljard uur. En ik denk heel veel met ons. Vanochtend zonnige taferelen, later stapelwolken. In het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dan gaan we eens even een liedje draaien, want ik zag een leuke aanvraag. Rien Salet, de warme bakker. Als de...

0: omdat het bijna vakantie is. Fijne vakantie iedereen en een fijn weekend. Kale Platenbeuker. Oké, dankjewel.
1: Marcel's keuzemoment.
0: Kale Platenbeuker. Nou, die kan op de titellijst, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja, vind ik creatief.
0: Naast Pantybeuker. Dankjewel. Wij gaan eens even naar het keuzemomentje. Want je mag eventjes 1 of 2 sturen voor deze liedjes.

0: De app met een 1 of 2, wat het mag worden, gaan we bepalen binnen nu een minuutje of 2 hier zo op de radio. Maar dat doen we wel even gezamenlijk. Jij en wij hier natuurlijk in de studio. Dus doe maar even 1 of 2 sturen. 1 voor Tourin met dit 2 voor DJ Paul. En Rainbow in the Sky. Gaan we eens even naar wat appjes toe. Herman, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel, Wouter. Ah, oh, Marcel, ik ben ook al, al een paar weken verkocht. Maar dat komt van die ergo, jongen. Die ergo, daar was al die stront verkocht. Maar ja. Die zon, het is dreugen, het is mooi weer. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Yo.
0: Dag hoor, Herman. Je had al een lage stem, maar hij wordt nog lager als je een beetje verkouden bent. Dus ja, hij zegt, ja, hij vergruist de nierstenen, hoor, met dat lage geluid. Herman, dankjewel, man. Ja, het kan door een airco komen, maar dan moet je de airco schoonmaken. Het komt nooit door koude lucht. Verkouden worden komt nooit door koude lucht, dat denken mensen altijd. Maar dat kan niet.
2: Oh.
0: Dat bestaat niet, namelijk.
2: Dat wist ik ook niet.
0: Nee, dat is een fabeltje. Het komt altijd door een virusje. Er is altijd een soort iets wat je binnenkrijgt. En daardoor, ze zeggen wel eens, vat geen kou mooi, maar dat is het helemaal niet. Wietse is ook bij.
3: Goedemorgen Marcel. Ja hoor, we zitten weer in de auto.
0: Mooi.
3: Liedjes, altijd leuk, altijd gezellig. Kun je voor ons even spelen? O, zwarte zigeunen. Hatjo!
0: Hatjo! Melis, goedemorgen.
4: Hey, een hele goedemorgen Marcel, Wouter en Clubje. Hey, wat dachten jullie ervan om dit weekend te gaan aftrappen met Willem Duin en normaal met Wunderbar?
0: Oh ja.
4: Ik zou zeggen, Marcel, gooi je mond op die brein aan, jongen. Goed weekend allemaal. En groetjes van Melis uit Deventer.
0: Melis, dankjewel. Ja, Willem Duin. Willem Dut Normaal heette dat destijds. Want Benny Jolink, ja, die had nog wel eens wat vroeger in zijn wilde jaren. Had hij, of hij lag weer ergens met de motor onderuit. Of had weer een auto-ongeluk. Dan was hij weer, lag hij in de lappenmand. En dan ging Willem Duin die ging invallen.
2: Oh, dat is
0: voor Normaal. En die had ook zo'n mooie ruige stem. Mm-hmm. En dat hebben ze ooit een liedje gecoverd van Temple Tudor. En dat heet Wunderbar. Kunnen we best even doen straks. Vind ik wel een leuk liedje. Even kijken wat we nog meer hebben. Jespertje, goedemorgen.
5: Marcelke, Wouter. Goedemorgen. Ja, mensen, het is super vrijdag. Ja, ja, laatste dag van de week. Dat wordt knallen als een malle. Mensen, werk ze vandaag. En ciao.
0: Ciao de Baco. We gaan zo meteen ook nog even een lekker truckerstrek draaien. Maar ook op verzoek natuurlijk. Dus mocht je een leuk liedje willen horen rondom het zijn van een vrachtwagenchauffeur.

of chauffeuse of rondom met een truck. 24 wielen. Laat het maar weten welk liedje mag het voor jou zijn. Stuur het in de NPO Luister-app. Dan gaan wij een liedje draaien uit het keuzemoment. To Unlimited of DJ Paul Elstak. De meeste stemmen gingen naar... DJ Paul. I wanna

0: En grappie sappie.
1: Vroege vogel.
0: Zometeen gaan wij naar de laatste vroege vogel van deze week. En ja, dit is je moment om te shinen. Dit is het moment om het podium te pakken. Dus doe even een appje sturen naar onze Wouter.
2: Ja, je voornaam.
0: Je voornaam. Je voornaam even sturen. Dat is heel gek om je eigen voornaam te sturen. Ik weet het, maar dat is gewoon, ja, dat is de enige manier om er door te komen. Want dan weten we, hey, dat valt op, weet je wel. Als je voornamen ziet. Toch?
2: Die wil je meteen terugbellen.
0: Die wil je terugbellen. Dan wil je het verhaal erachter horen.
2: Ja.
0: Nou, laat het weten als je onze vroege vogel wilt worden vanochtend. Je krijgt er iets voor terug, want we gaan ook wat opsturen naar je. En dat is geen 2 kilo gebakken lucht, maar je krijgt echt wel even wat leuks opgestuurd. Dus geef je op. Voornaam even sturen. Het is gratis allemaal, jongens. Pak je voordeel. Zo vroeg op de ochtend. Het vroege vogelvoordeel, zullen we maar zeggen, voor vrijdag 17 juli. Wie gaat het worden vandaag? Dit is het moment. Je mag je voornaam zo vaak als mogelijk sturen als je wil in de NPO Luister-app.
3: Hey, voor...

0: schijnt de zon misschien vandaan.
1: Dan schrik je even van natuurlijk. Jan de Weerman.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Wouter, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er eerst op veel plaatsen bewolking. In het midden en zuiden is de zon er wel goed bij. De wind komt uit het noordwesten en die is matig. In de middag ontstaan er onweersbuien, temperaturen 22 tot 28 graden. Ja. En de vooruitzichten voor het weekend en de komende dagen 20 graden. Later in de week klimmen we toch weer naar de 25 graden.
1: Mooi.
2: En hier onze spreuk. Mistsluiers in de vroege nacht geven jullie dagen in volle pracht. En ik ben even op vakantie tot 10 augustus. Dan probeer ik er weer te zijn. De groetjes.
1: Jan, doe je best. Zou Jan een type zijn voor het buitenland of het binnenland, denk je, qua vakantie?
3: Oei, ik denk binnenland.
1: Denk ik ook.
3: Denk ik wel, dan kan hij het weer nog een beetje aanvoelen.
1: Ja, dat heeft hij in de pen, zeg maar. Dat, ja. dat kent hij. Ja, op zijn sloffen ook. Jan de Weerman, de legend, gaat er lekker op vakantie. Geniet ervan, Jan. We gaan naar het nieuws van 6:30.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan.
1: Oké, dankjewel. Gaan we nog even naar de verkeersinformatie kijken met de meldingen van de ANWB. Nou, het is er maar eentje. Eén melding. De A59 Os naar Den Bosch. Tussen Os en Rosmalen-Oosten heb je een kwartiertje extra door een ongeluk. De afrit is gesloten. En ook de rechter rijstrook. Succes onderweg. Er zit een leuk verzoekplaatje in van Tony.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
1: En Tony zegt graag Rutje Kot met vrede voor iedereen op de wereld. Zo.
5: NPO
1: Wij zeiden vroeger nog wel eens bij de geheime zender: doe maar even een plaatje voor iedereen die in het telefoonboek staat. Maar goed, telefoonboek, dat is tegenwoordig niet meer. Maar dit

0: Mailbox. Leuk, Ruud. Ruud zegt, noem maar even de nieuwe van Kafka. De nieuwe van Kafka heet Ouder Wordt. Nu ik ouder word, ja. Gelukkig worden we dat met z'n allen. Als dat niet zo is, dan is de rikketik gestopt. Ja, dat... Ja, ja. Dat wil je natuurlijk ook nog niet hebben. Tenminste, ik nog niet op mijn leeftijd en jij helemaal niet, Wouter.
1: Nee, liever niet. Nee.
0: Laten we nog maar even niet doen. Het is 6:55. We hebben zometeen ruimte voor...
2: Vroege Vogel.
0: Een Vroege Vogel. En er hangen natuurlijk heel veel aan de radio momenteel... maar we pikken er eentje uit. Willekeurig. Niet op een voorkeur dat wij denken van... nou, we moeten vandaag een man, we moeten vandaag een vrouw... we zoeken vandaag een man met de letter R in de naam. Nee hoor, het maakt allemaal niks uit, we doen willekeurig. Dus stuur maar even je naam in, je voornaam in de NPO-luister-app. Ja, dan zitten er heel veel appies in de box. Zullen we nog even een paar behandelen, Wouter?
1: Ja, leuk.
0: Jorg die zegt misschien het nummer Naar de Kermis van Ronnie Tober... aangezien vandaag de op één na grootste kermis van Nederland begint in Uden. Ja, want de Tilburgse is ook dit weekend.
1: Ja, dit weekend.
0: Ja, dat is ook leuk, man. Nou, die zat nog in mijn hoofd inderdaad, want er is veel te doen. En toen dacht ik inderdaad aan heel veel dingen en die was ik even vergeten. Maar dat, ja. is ook altijd huge.
1: Zo, ja.
0: Mooi, dat is een pretpark op zich.
1: Ja, nou, dat is nog groter soms.
0: Maar je wordt wel... Ja, ik kom daar vandaan als ik... Ik ben er wel eens een paar keer geweest, maar met pijn in mijn hoofd, zeg maar.
1: Ja, het is veel prikkels.
0: Knettergek worden van. Ja. Dat is toch, prikkels is krijgen ervan. Prikkels.
1: Ja, die wordt er volledig overladen met prikkels.
0: Ja, ik heb daar een keer met Gino Graus in de booster gezeten.
1: Oh ja, en de booster is die arm, toch? Dat
0: de booster Max.
1: Over de kop wordt gegooid.
0: Krankzinnig, doe ik nooit weer.
1: Nee, dat geloof ik.
0: Dat ding is loeihoog, daar heb ik al niks mee. Maar ik heb meer, niet de hoogste vrees, maar meer dat ik materiaalpech ben ik altijd bang voor. Materiaalpech.
1: Oh. Ja, nou,
0: en ook wel eens...
1: Ja, en ik snap het heel goed, maar aan de andere kant... die dingen worden wel gewoon elke keer net voordat ze worden opgebouwd... Ja. Voordat ze open gaan, worden ze nog wel gekeurd.
0: Maar je hoort ook wel eens verhalen dat er wat mee is, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar het is voor mijn gevoel het ver van mijn bedshow en niet in Nederland. Ja,
0: precies.
1: Dat durf ik er maar vanuit te gaan.
0: Ja. Totdat een keer gebeurt. Ik wil niemand van de koude van de kermis weerhouden. Of van de koude kermis thuis laten komen, maar...
1: Dan durft er niemand meer ergens nog in het
0: nee. Nee, maar ik heb dat wel, hoor. Dat is met een achtbaan hetzelfde. Als ik naar een pretpark ga, dan denk ik... ja, maar wat als net mijn beugeltje losgaat?
1: Ja.
0: En ik hang op de kop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar als je in wat als er gaat leven...
0: Ja, maar ja, wie bang leeft, wie bang sterft.
1: Dat is zo.
0: Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel, Wouter, Leijnertje, Zedderwetterman, Ploepje en iedereen die vergeten ben. 42 boter van Marcel. Rotuin in. Vanmorgen straks voor 2 met kaas. En vanmiddag, ja. Het is weer tijd, het is weer vrijdag. 2 met een balletje en met mayonaise.
0: Heerlijk.
3: Lekker, man. Ik wens iedereen een heel fijn weekend toe. En de show must go on.
0: Ik zal jou eerlijk zeggen, Wim, dat is voor mij al heel lang geleden... dat ik een balletje mayo heb gehad.
1: Een balletje, oh ja.
0: Ik doe mij nooit zelf een balletje thuis maken.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dat is, te veel werk wil ik niet zeggen. Maar ik doe het eigenlijk nooit.
1: Ik ook niet, nee.
0: Maar het is potverdorie nu het zegt. Ik heb er ook gewoon zin in nu op dit vroege uur.
1: Dan moeten we het hier doen.
0: Hier?
1: Dan maken we hier gewoon eens een balletje.
0: Ja, maar we hebben hier geen kookgerij in de studio.
1: We hebben een keuken daarachter.
0: Ja, maar dan moet iemand het doen.
1: Ja.
0: Een balletje. Ah, dat doen we dan liever een frikandel, want ze hebben wel een frituur. even kijken, DJ is erbij. DJ die zegt, goedemorgen Marcel. Vandaag onderweg naar Slovenië voor vakantie. Ik heb daar wat beelden van gezien afgelopen week toevallig. Dat schijnt fantastisch te zijn om daar vakantie te vieren.
1: Mooie omgeving.
0: Ja, mooie natuur. Slovenië. Kun je wel naartoe. Moreno is er ook bij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcelica. Wat een weekend. Hebben van mij lekker Huub en Vlammagen lied, chauffeurlied. Ja.
0: Oké. Ja, het over prikkels gesproken, dat is... goedemorgen zeggen, Moreno. Nou ja, je kan er maar zin in hebben, zo is het ook, hè. Dirk, goedemorgen.
5: Hey, yes, morgen strijders, firma van hoofd hier ook. Hey, maar zonder even over afgelopen woensdag het keukenrolpapiertje om die eruit te wissen. Het is ook gewoon niet raar dat jouw auto de 18 uur moet staan om op te laden, hè. Ik bedoel, als jij woensdagochtend die zender aanzet en al die dikke hits door dat dunne draadje richting Hilversum wil pompen, dat is toch al een afstand, dan moet er ook gewoon een dikke kachel achter zitten. Het valt me gewoon mee dat Dokkum überhaupt op woensdag nog een beetje stroom heeft. Ik denk dat bij jullie de snackbar ook pas na 10 open kan. Dus dat. Nou, mooi zo doorgaan. Ik ga allemaal rustig aan genieten van. Tjus.
0: Dankjewel, Dirk. Ja, volgens mij is de snackbar pas later open bij ons. Nou, smiddags tussen de middag heeft hij ook wel een snackje halen. Ja, Roy. Ik kom graag bij Roy. Die bakt ze bruin. Roy is van... En daar heb ik niks op tegen, hoor. Integendeel, want ze kunnen bakken als de beste. Chinese, zei hij. Chinese achtergrond.
1: Oh, ja, ja.
0: Maar kijk, wij zijn Fries natuurlijk. Ja. Want ik kom uit Friesland. Ja. Dus, maar hij zegt altijd... En dat vind ik altijd heel mooi als mensen zich een beetje aanpassen in de taal. Dus overal vinden mensen dat mooi.
1: Ja.
0: Dan zegt hij altijd wel, lekker eten. Dat is lekker eten bij ons. Lekker eten. Lekker eten. En dan denk je, ach, dat vind ik mooi. Dat is mijn hometown snackbar. Roy, my boy. We gaan eens even kijken naar de truckerstrek van vandaag. Want er is heel wat ingestuurd. En voordat ik die ga draaien, wil ik nog even één keer zeggen, jongens. Als je mee wil doen met de vroege vogel, dit is je moment. Shine kan zo meteen over een paar minuten hier in de uitzending, als je je voornaam even stuurt. Oké. Dat gezegd hebben, dan gaan we naar de truckerstrek voor Maurice. Maus, die zegt, doe maar even de Don Boderband. Dus

0: question is, wie hebben wij aan de lijn?
1: We hebben aan de lijn Bas uit Beest.
0: Bas, wat een beest.
2: Goedemorgen.
0: Bas, hoe is het?
2: Ja, goed joh.
0: Mooi, nou dat is mooi om te horen. Ben je een beetje weekend ready?
2: Weekend ready, ja. Ik ben altijd weekend ready, joh.
0: Born ready, zeggen ze dan. Oké, Bas. En wat heb je op de planning voor dit mooie weekend?
2: Voor dit mooie weekend? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik denk vanavond even naar de kroeg of zo.
0: Of zo? Dat klinkt nog spontaan.
2: Ja, even kijken, joh. Zaterdag nog even werken.
0: Oké, voor de baas of voor jezelf?
2: Nee, voor de baas.
0: Och, dat meen je niet.
2: Nee, altijd zaterdag nog even parries meepakken, hè?
0: Maar jij bedoelt 6 dagen in de week werken?
2: Ja, absoluut.
0: Ja. En dat is moneymaking of is dat hobby, passie?
2: Nee, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk wat ik doe, joh. En de centjes zijn natuurlijk ook leuk, hè?
0: Dat is zeker waar, ja. Het is wat extra uren. Dus je bent stratenmaker, lees ik.
2: Ja, klopt, ja.
0: Stratenmaker. En nu ben je onderweg naar Hellevoetsluis.
2: Ja, correct.
0: En reparatiewerken in het straatwerk, wat houdt dat in?
2: Nou, hier en daar wil het wel eens gebeuren dat er verzakkingen optreden.
0: Ja.
2: En dat raakt niet lekker als je iedere dag met je auto door zijn kel heen gaat. Dus nou zijn we eigenlijk daar in de hele gemeente, zijn we daar die deuk in straatwerk aan het repareren.
0: Dat doe je goed, man.
2: Ja. De mensen in de buurt zijn al heel blij zijn geweest.
0: En komen ze dan ook met koffie of moet je zelf...
2: Regelmatig. Soms nog wel eens een bakje en zeker nou het warm is, dan komen ze af en toe met ijs of een blikje fris of zo.
0: Ja, maar dat is wel, je ligt daar op de klinkers, man, met dat hete weer. Dat is niet,
2: ja, het is warm.
0: Het is warm. Maar je bent niet een klager, hoor ik.
2: Nee, absoluut niet. Nee, ik vind mijn werk hartstikke leuk.
0: Ja, nee, dat heeft, maar ja, goed, kan zijn, hè, als het een keer 30, 35, 40 graden is.
2: Ja, maar dan wil het ook nog wel eens gebeuren, dan moet ik wel eens een uurtje eerder naar huis gaan, hoor. Dan zorg je dat je 6 uur aan de gang bent en dan 3 uur de stopje.
0: Lekker, vroege vogel ben je dan echt.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Maar goed, dat ben je nu ook, Bas, want hoe vroeg was het vanochtend?
2: 5 uur.
0: 5 uur. Is dat standaard? 5 uur?
2: Ja, iedere dag.
0: Goeiedag, zeg. Ja, dan ben je er eentje. En vandaag ben je onze beste Bas, vroege vogel.
2: Ja, ik vind het fantastisch, joh.
0: Ja, je kan een jel doen of wat je wil.
2: Meestal... Ja, nee, helemaal geweldig. Meestal... Oeh, ik ben er blij mee.
0: Ja, oeh. Dat klinkt een beetje als mijne.
2: Oeh.
0: Hey Bas, gefeliciteerd. We gaan even het leuks opsturen en we gaan even een liedje voor je draaien. Kom met een klapper van de plaat. Wat wil je horen?
2: Ja, ik wil een man in het bos horen.
0: Dan gaan we de man in het bos ook voor je draaien. Ik wens je een fantastisch weekend. Succes nog even met de werkzaamheden. En vanavond een smakelijk pilsie.
2: Ja, kom helemaal goed. Jullie
0: dag, jongen. Dag, hoor.

0: ProTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden.
4: Lekker.
1: Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel.
5: Laatste loodjes, ja. Laatste uurtjes.
4: Ja, ja, ja.
5: En dan nemen wij heerlijk even 2 daagjes vrij.
4: Ja, lekker man. Lekker weekend voor de deur. Verkeersinformatie van de ANWB met 1 melding van een afgesloten afrit. Dat is de A59, Os naar Den Bosch bij Rosmalen-Oost. Daar is de boel dicht, dat komt door een ongeluk.

0: René Karst. Hey! En dat interesseert me echt. Nee. 8:08, goedemorgen. Vrijdag de 17e van juli. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Zo, eens even lekker zitten. Even een bak koffie. Ik ga zo meteen even koffie halen, Wouter. Wil jij ook wat?
1: Ja, lekker.
0: Ga ik even een loopje doen.
1: Is goed, graag.
0: Ja, zo lekker, want als we hier 4 uur lang op stoel zitten... Dat
1: is niet goed voor je.
0: Krijg je houten kont van. Het is vandaag Wereld Emoji Dag.
1: Nou, hartelijk emoji. Wereld Emoji Dag.
0: Wereld Emoji Dag. Emoji, dat zijn emoticons.
1: Ja. De smileys.
0: De smileys, zeg maar, inderdaad. Ja, dat is goed. Dat is het werkwoord eigenlijk, hè? Smileys. Stuur me even een smiley.
1: Ja.
0: Maar misschien wel leuk om even te vragen aan onze lieve vrienden... aan de andere kant van de radio... om een emoji, een emoticon, een smiley dus te sturen... met jouw huidige gemoedstoestand.
1: Oh, leuk.
0: Hoe voel je je? Wat voor emoji staat daar tegenover? Wat zou jij sturen?
1: Wat zou ik nu sturen?
0: Nu sturen, ja. Om dit, jouw huidige toestand. Jouw huidige mood. Dus wat typeert jouw mood in een smiley?
1: Ja,
0: is het dan een smiley met een smile? Of ben jij een beetje in mineur? Of
1: nee.
0: Heb je een feesttoetertje in je mond dat je denkt van nou, bijna weekend?
1: Ja, die vind ik wel een goeie. Zo'n feesttoetertje inderdaad.
0: Ja?
1: Want vrijdag, bijna weekend.
0: Ja.
1: Nou, ik zie je wel binnenkomen.
0: Ja, Jan stuurt hem inderdaad ook. En Jennifer die stuurt gewoon een smiley met een de mond wijd open, zeg maar. Echt big smile.
1: Ja, ja,
0: big smile. Stuur hem even in.
1: Een van die twee had ik inderdaad ook gestuurd.
0: Die had je ook gestuurd.
1: Of de big smile of de feesttoeter. En jij?
0: Ja, ik denk ook met de feesttoeter. Want ik ging hier al met een feestelijk gevoel naartoe vanochtend.
1: Ja.
0: Ik heb altijd, vrijdag vind ik altijd een heerlijke ochtend om plaatjes op te zetten. Dat is altijd een leuke, iedereen heeft er zin in altijd.
1: Ja, mooi.
0: Op deze dag, dat is het. Hier, Jaap stuurt zo'n duivelding. Zo'n paars gezichtje met die horentjes.
1: De kattenkwaadachtige bui.
0: De devil mood. Maar wel dit is de pink devil, dus die is goed. Of de purple devil is
1: het. Ja, en hij lacht, hij grijnst
0: een
1: beetje.
0: En Aaron stuurt hem een poppetje met Z voor, boven zijn hoofd. Dus die is nog in de slaapstand, staat hij een beetje. Niels die stuurt ook een feesttoetertje met een biertje en een duimpje.
1: Zo, zijn er drie zelfs.
0: Ja, dat zijn drie, ja.
1: Ik zie een clown binnenkomen van Bas.
0: Een clown?
1: Een clown.
0: Oh, een clown.
1: Een clown.
0: Ah, clownesk.
1: Clownesk.
0: Zo voel ik me ook wel eens inderdaad, ja. De pauzeclown. En hier is iemand, Jody, die stuurt zo'n poppetje met een verhit hoofd.
1: Ja, het hoofd ontploft.
0: Hoofd ontploft, dat is het meer. Ja. En wat heb je dan? Dat je denkt van, ja. Ik heb de agenda staat vandaag rammetje vol. Waar moet ik beginnen?
1: Kan ook, ja. Meestal is dan dat je helemaal ergens van achterover bent geslagen.
0: Ja, dat. En Michel stuurt er nog eentje met een zonnebril. Oké. Nou, we komen zo meteen nog even op terug. Stuur je emoji maar even in. Emoticon. Smiley. Doe even wat nieuws van deze dag met je delen uit de kranten. De Rijkswaterstaat zet vandaag Stuw Hagestein in Utrecht gedeeltelijk open... om de droogte te gaan bestrijden. Zo stroomt er extra zoet water naar West-Nederland... om het oprukkende zoute zeewater weg te spoelen. Dat is hard nodig voor de natuur en ons drinkwater. Schippers die moeten wel rekening houden met lagere waterstanden en dus vertraging. En de politie heeft het afgelopen half jaar ruim 96.000 meldingen gekregen over mensen met verward gedrag. En dat is een piek die we sinds corona niet meer hebben gezien. Vooral in Amsterdam en Zaanstad was het erg druk. De korpschef waarschuwde al eerder dat de politie hierdoor wordt overladen met problemen die ze eigenlijk niet kunnen oplossen. Verward gedrag. Ja, wat moet je als politie daar ook mee, hè?
1: Nou ja,
0: meer voor de GGD is dat...
1: Ja, ik denk het ook, want zolang ze niks strafbaars doen...
0: Ja, dat.
1: Kan de politie er volgens mij weinig mee.
0: Exact, ja. En vrouwen die kunnen dit jaar tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten... voor het eerst gebruik maken van de speciale vrouwenurinoirs. Er worden 8 van deze roze, spiraalvormige toiletten in de stad geplaatst... waar 3 vrouwen tegelijk op kunnen plassen. De organisatie wil hiermee de feesten toegankelijker maken. Maar hoe ziet zoiets eruit dan, zonder heel veel in detail te treden? Maar wat is een vrouwenurinoir dan? Kun je daar gehurkt bijvoorbeeld boven zitten...
1: Ja, dat is wat. Ik zal even een foto ophouden voor
0: je. Ja?
1: Niet?
0: Ja, oh.
1: Het opmaken?
0: Oh, maar omdat het gewoon een zittoilet
1: ja,
0: is het.
1: Volgens mij is dat inderdaad gewoon nog steeds om op te zitten. Alleen dan ben je zeg maar vanaf je navel afgeschermd.
0: Ja.
1: Dus je zit niet in een afgesloten dictie.
0: Nee.
1: Maar je zit gewoon alsnog wel...
0: Een beetje openlijk.
1: Een beetje wat openlijker. Je kan naar de mensen zwaaien terwijl je zit.
0: Gekke toiletten.
1: Ja.
0: Maar ja, dat moet je ook aandurven.
1: Ja, wel... Oh, dit is de binnenkant. Ja, het is gewoon een stoeltje.
0: Binnenkant, oh ja.
1: Een soort potje voor baby's, maar dan afgeschermd.
0: Het is gewoon een pot eigenlijk.
1: Ja.
0: Oké. Nou, gefeliciteerd daar in Nijmegen. Wat een baanbrekend idee.
1: Innovatief.
0: Innovatief, ja. In de ochtend is het zonnig. Later krijgen we wat stapelwolken in het noordoosten. Is er kans op een bui. Temperatuur vandaag 23 tot 28.

0: Jeffy Hazen en Loco. Ik dacht vanochtend ook even, of vannacht was het eigenlijk nog, ook dat ik een beetje loco was. Meestal weet ik niet meer wat ik heb gedroomd.
1: Oh.
0: En als je niet droomt of denkt dat je geen droom hebt gehad, dan kan dat doordat je snurkt. Want het schijnt als je snurkt, dan droom je niet.
1: Oh,
0: dat heb ik ergens gelezen, maar dat kan ook een fabeltje zijn natuurlijk. Maar goed, ik wist het nu wel. Ik had namelijk gedroomd dat mijn tatoeage. Ik had er al eentje en ik heb er net eentje weer bij laten zitten. Dat die ineens weg was. Nou ja, raar, hele rare droom. Dus ik schrok ook zo wakker van, hè, maar dat kan toch niet waar zijn? En weet je wat het gisteren was namelijk, als je net hebt gezet en ik had er een klein beetje mee in de zon gezeten, dat mag niet. Oeh. Dan begint het een beetje te, ja, de velletjes gaat een beetje, het oppervlakte zeg maar, gaat een beetje, nou dat. En dus ik dacht, straks gaat die tattoo, heeft hij een opdonder gehad of zo. Dus daar heb ik waarschijnlijk over gedroomd. Ja, en vanochtend dacht ik dat hij weg was. Dus ik snel kijken. Oh, nee, shit, hij zit er nog, gelukkig.
1: Ja, dat is dan wel zo even geruststellend.
0: Geruststellend gedachte. Dus dat was gelukkig een vredig begin van de ochtend.
1: Ja, wat goed.
0: Nacht eigenlijk, ja. Elke

0: drukwerk.
1: Ja,
0: ja hallo, nou ja, drukwerk ik doe ook mijn best.
1: Ja, kijk, ik heb natuurlijk het voordeel dat we het vaker spelen, dus ik weet ongeveer hoe het dan... Hè? Ja, ja.
0: Dat fingerspeechgevoel.
1: Nou ja, dat, ik weet niet of dat het is, maar het is ook meer geluk dan wijsheid vaak. Maar...
0: Ja, ook goed. Maar ja, ja nou ja.
1: Kijk, Tinia heeft vaak het voordeel, dat is toch zo, dat ze een vrouw is.
0: Klopt, ja.
1: Die denkt altijd, ach, dat arme kleine meisje, dat staat er tegenover die idioot uit Friesland en... Ja, we kiezen voor haar, we gunnen het haar.
0: Maar om nou uit medelijden te winnen, hoeft voor mij ook niet.
1: Dat zeg ik ook altijd, ja. Nee, daarom zeg ik ook, kies voor het liedje.
0: Ja.
1: Dus nu ook, kies voor het liedje waar je het meeste gevoel bij hebt.
0: Nou, en dat is een liedje wat ik eigenlijk al de hele week in mijn hoofd heb. Sinds dat ik een maandag heb gehoord. En de hele week leuk vind om te horen. Dus
1: ja,
0: ik denk,
1: ja.
0: Ik gooi hem in de battle. Helemaal Hollands, Titanic.
2: Want is hij de Titanic, dan ben ik de kapitein. Misschien heb ik geluk, en gaat hij deze...
1: Ja, dit is een topnieuw liedje van Carlo en Leo. Helemaal Hollands. Weet je wel hoe Helemaal Hollands voor Helemaal Hollands heette?
0: Bijna Hollands.
1: Nee, oh. Move It.
0: Move It.
1: Move It, oh. Ja. Toen hebben ze ooit I Save the Day gedaan. En dat was best een hit. Het was een grote apres-ski-hit, was het.
0: Mooi.
1: Ja. Laat het weten. Titanic, Helemaal Hollands. Is dat nou jouw liedje? Dan mag je daarop stemmen in de NPO Luister-app. Of ga je voor Team Marcel? Ik ga namelijk voor een liedje van Berthe Steigerpipe. En niet de Rastaman of een ander liedje. We zuipen in Spanje zou ook nog kunnen. Nee, ik ga voor de all-time classic. We zijn de jongens van de bouw. En waarom? Omdat de eerste bouwvak begint vandaag.
0: Ja, dit doe je slim.
1: Ik dacht bouwvak Noord begint als eerste. Ja,

0: Yes! Nou, en dan vanaf nu mag jij gaan kiezen. Waar heb je het meeste zin in? Waar heb je het meeste gevoel bij? Ga je voor die leuke nieuwe van Helemaal Hollands, Titanic? Gun het dat liedje ook, gun het jou ook, Wouter.
1: Het is een banger.
0: Het is zeker een klapper van je welste. En Bert de Steigerpijp daar tegenover, dus voor alle bouwlieden, zeg ik maar even. Dan valt iedereen onder. Wij zijn de jongens van de bouw. Geef het maar door, NPO Luister.

0: hoor je helemaal op Sterren NL. Het is 19:30 vrijdagochtend. Misschien ben je nog een beetje zoekende.
1: Ik zoek de motivatie.
0: Dat zou kunnen.
1: Ik zoek de motivatie.
0: Vroeg uur.
1: Ik zoek de motivatie. Motivatie.
0: Misschien ben je hem nog niet tegengekomen, de motivatie. Misschien komt het zo meteen met wat goede muziek. Want wij zijn hier in de weekendstemming al zo'n beetje. Het is super vrijdag bij Sterren NL. En dat vieren we straks met en leuke prijzen die we nog even weggegeven.
2: Ja, leuk.
0: We gaan even contact zoeken met de Zwarte Cross. Met onder andere collega Robin en Tinia. Die is er ook. Ja, Robin die zit echt die is, als de pers op pad. En Tinia is als bezoeker op pad.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd wiens staat beter is.
2: Ja, we kregen ook al foto's in de appgroep.
0: Ja, groepsappje. Ja. Ja, leuk.
2: Ben heel benieuwd straks.
0: Ik ben ook benieuwd, ja. Ja, ik denk dat met Tinia nog wel meevalt, hoor. Die is daar wel verstandig. Ja, denk het wel. Die is daar wel verstandig in. En die heeft ook een vriend die zijn toon moet houden. Dus dat gaan we eens even kijken hoe dat is. En gebatteld wordt er ook tussen deze twee liedjes.
3: Want

0: Stijger Pijn. En wij zijn de jongens van de bouw. Stemmen doe je nogmaals in de NPO Luister-app. Komen we zo meteen ook nog even terug op de emojis. De emoticons die worden gestuurd. De smileys.
1: Smileys.
0: Want als je dan toch één keer in de app zit, het is vandaag Wereld Emoji-dag. Laat even weten, hoe is jouw gemoedstoestand? En laat dat blijken in een smiley.
1: Emoji.
0: Dus stuur ons een emoji. Ja, wat is het nou eigenlijk? Een emoji of een emoticon?
1: Ja, een emoji. Ik vind emoticon zo'n boomerwoord.
0: Ja, dat vind ik ook. Een emoji. Stuur maar even een emoji. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon uitbundig. Regionaal komt er eerst nog wat lage bewolking voor. Later ontstaan landinwaarts wel wat stapelwolken. En in het noordoosten kan vanmiddag een lokale bui, ook een onweersbui zou het kunnen zijn, ontstaan. Elders blijft het droog. Het wordt van noord naar zuid 23 tot 28 graden. Dat is hem voor deze vrijdagochtend.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers, waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe.
0: Alright, dankjewel Katrien. Excuses, ik zit hier een beetje te hannesen met alle toeters en bellen, want ik schrok, er is namelijk niks te melden. Wij hebben wel wat te melden, maar er is niks te melden qua verkeersinformatie.
1: Zo.
0: Ja, dan hoef je het ook niet te doen. Ik kan de tune even voor het... Heb je hem gehoord, maar ja, nee. Dan heb je er ook niks aan. Lekker doorrijden is het dan. En dan gaan we ook lekker door met de show, want zometeen hebben we ook nog film- en serietips met Yuri.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
0: Maar eerst muziek. Damien van Os en de Diamanten Ring.

0: 5 in de klok. We hebben een stemming, een peiling, een polletje. Hoe wil je het noemen? Een battle, kun je het ook nog noemen. Een strijd hebben we tussen twee liedjes. En dat is eentje voor Team Wouter. Die komt met een gloedje nieuwe plaat. En hele leuk ook.
1: Helemaal Hollands, Titanic.

0: In de NPO-luister-app. Doe maar even een stem doorgeven. Het is vrij eenvoudig, kinderlijk eenvoudig, dat wil ik eigenlijk zeggen. NPO-luister is de app die je moet hebben. Kanaal vol sterren, druk even op bericht en dan zie je het vanzelf. En we zeiden al, het is vandaag Wereld Smiley-dag, laten we het zo maar even noemen. En laat weten in onze app ook, ja, hoe is jouw gemoedstoestand qua smileys?
1: Smileys.
0: En er komt echt van alles binnen. Jeffy onder andere, die stuurt zo'n verhit gezichtje. Weet je wel, rood gezicht met zo'n traantje erbij. Of tenminste zo'n zweetdruppeltje. En een ontploft hoofd. Dus die heeft het warm.
1: Ja, die heeft het warm van, geen idee, van verbazing.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Denk ik, weet niet.
0: Nou, het is zo warm, is het nou buiten ook weer niet.
1: Of gewoon heet van de stress.
0: Heet.
1: Gewoon heet.
0: Temperament van, of is het het buitenland, kan ook, hè?
1: Oeh, dat zou
0: kunnen. Ja, dat je over de border aan het luisteren bent. Jan de Pelletboer die stuurt een feestelijk smiley. Zo'n feesttoetertje, zeg maar. Met een spierbal en een duimpje. Dus je heeft er zin in. Full pool naar het weekend. ook Aad stuurt een feesttoetertje. En Henry, ik moet even... Henry, ik snap hem wel, hoor. Want je hebt een aubergine. aubergine. Ja. Dat, ik weet wat het betekent in de emoji-wereld. Een aubergine. En daarna nog een poppetje met de mond open.
1: Wagenwijd open.
0: Wagenwijd, ja. Ik wil niet weten, Henry, wat hier de achterliggende gedachte van is.
1: nee.
0: Maar alle sterkte. Susanna die stuurt ook even een smiley met een... een scheve smiley, zeg maar, een beetje schuin. En dan met die traantjes in de ogen. Met andere woorden, die ligt dubbel van het lachen. Toch?
1: Dat is die ligt helemaal krom. Ja, dat moet wel.
0: Want sommige smileys of emojis, die staan dan ook... Die hebben een dubbele betekenis.
1: Ja.
0: Want je hebt die twee handjes tegen elkaar aan.
1: Mm-hmm.
0: Ik doe dat altijd. Ik stuur hem altijd als iemand iets stuurt. En dan heb ik hem gevraagd of zo. En ik krijg een antwoord. Dan stuur ik hem dank.
1: Als dank.
0: Als dank.
1: Oh,
0: maar volgens
1: begroeting.
0: Mij staat hij ook als high five.
1: Ik stuur hem ook vaak als allebei inderdaad. Gewoon ook als high five.
0: Oh.
1: Maar ja, als high five heb je ook. Je hebt ook de klap emoji. Dus dan heb je zo twee handjes op elkaar.
0: Ja, de applaus.
1: Beetje applaus. Kan ook een high five zijn. Ja.
0: Ja, dat is ook weer waar, ja. In dubbele emojis. Dat ingewikkeld wordt het op een gegeven moment. Goed, laat het nog maar even weten in de app. We komen zo meteen nog even terug op de battle. Maar eerst...
2: My mom always said, life was like a box of chocolates.
3: How about a magic trick?
2: I'll be back.
4: Good morning, Vietnam!
5: Films and series.
0: Yes.
5: Met Joeri den Dekker.
0: Joeri, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 kijktips voor jullie. Mijn filmtip van deze week is Dead on the Nile. Deze spannende detectivefilm speelt zich af tijdens een luxe cruise over de Nijl in Egypte. Wat begint als een romantische reis, verandert al snel in een mysterie wanneer er een moord wordt gepleegd. De beroemde detective gaat op zoek naar de dader en iedereen aan boord lijkt iets te verbergen. Mooie locaties, veel spanning en een verhaal waarbij je zelf kunt proberen mee te raden wie het heeft gedaan. Voor de serieliefhebbers kies ik deze week voor Het Kleine Huis op de Prairie. Een echte klassieker die nog steeds heerlijk wegkijkt. De serie volgt een familie die een nieuw leven probeert op te bouwen op een Amerikaanse platteland. Het gaat over familie, vriendschap, doorzetten en de kleine dingen die het leven mooi maken. Ideaal als je even wilt ontsnappen aan alle drukte en zin hebt in een warme, gezellige serie. En in de bioscoop is mijn tip The Odyssey. Deze grote avonturenfilm is gebaseerd op het beroemde verhaal van de Odysseus, die na de Trojaanse oorlog een lange en gevaarlijke reis naar huis maakt. Verwacht indrukwekkende beelden, veel actie en een groot verhaal vol mythes en avontuur. Een perfecte keuze voor een avondje bioscoop als je houdt van spectaculaire films. Yes. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Dankjewel, Joeri. Fantastisch. Ja, die laatste, ik zie daar veel op de socials ook over. Mensen zijn echt met stomheid verslagen hoe goed dat is.
1: Ja, en het mooie is, die is dus gewoon op een speciale manier met speciale camera's gefilmd. Dus als je naar de gewone bioscoop gaat, dan heb je eigenlijk maar een deel van wat er geschoten is.
0: Ah, oké.
1: En er zijn 41 speciale zalen op IMAX. De wereld. Van die IMAX-zalen, daar zie je echt daadwerkelijk wat er geschoten is.
0: Dus als je hem echt goed wil kijken, moet je daar naartoe.
1: Ja, maar de meest dichtstbijzijnde is in Brussel.
0: Oh.
1: Die is vorige week open gegaan.
0: Ik sla

0: is het inmiddels. Ja, en zou het er nog eentje worden vanavond? Een zomeravond.
1: Oeh, ja.
0: Ja, kan nog wel een buitje tussen zitten. Maar temperatuur is vandaag goed, jongens. Geniet maar van het lekkere weer. En de muziek op Ster NL, want dit is Stamvast.

0: Yeah, Lil Kleine en Samuel Welter, maak me nou niet gek in de ochtendshow. Marcel in de morgen, nog 4 minuutjes, Wouter, dan sluit de battle. Wil je er nog wat over kwijt? Wil je nog wat opzwepende woorden door de ether gooien voor luisteraars die nog in twijfel staan? Die denken, ja, die jongens van de bouw, die kennen we, maar dit andere kennen we niet. Wil je nog even promoten?
1: Die jongens van de bouw, ja goed, weet je, jij hebt dit slim aangepakt. Die jongens van de bouw, dit kennen we inmiddels al. En natuurlijk gunnen we elke bouwvakker en iedereen die ook maar bouwvak heeft, de allerbeste bouwvak toe. Ja. Maar dat kan ook gewoon eens met een lekker nieuw nummer.
0: Oh.
1: Daar kun je ook van de bouwvak genieten.
0: Daar kun je ook genieten, ja, dat is waar, Maar en wat wil je hier nog over zeggen, over het liedje? Is het goed gedaan? Hebben bijvoorbeeld deze jongens zich opnieuw uitgevonden?
1: Dat hebben we het al hele week over met elkaar. Die jongens hebben elkaar echt opnieuw uitgevonden. Ja. Want er zit op een gegeven moment dat soort van bijna rapstukje zit erin.
0: Ja, ja.
1: Het is in zo'n tijd als deze makkelijk om daar een Billy Dans voor te vragen. Of Lange Frans, noem maar op.
0: Ja.
1: En dan heb je weer een samenwerking. Maar deze Carlo en Leo zijn gewoon lekker dicht bij zichzelf gebleven. Die dachten, weet je wat, we doen het gewoon zelf. Wij gaan rappen.
0: Bam.
1: Op Titanic.
0: Helemaal Hollands.
1: Helemaal Hollands. Ja.

0: de app NPO Luister. En dat doe je door heel makkelijk even te tikken in het polletje op het scherm van je telefoon of op je tablet, als je de NPO Luister app maar hebt. Ik had een tijdje had ik natuurlijk die plaat, die tik-tak.
1: Ja,
0: ik heb daar zoveel vragen van gehad. Dat is echt waar. Dat verbaasde mij. Dat ik dacht van, hoe kan dat, weet je wel? Dat mensen daar zo'n... daar wat mee hebben.
1: Ja, ze vonden het helemaal fantastisch, hè?
0: Ja, dus er werd veel gevraagd. Dat staat inmiddels in de playlist. Mars in de Morgen op Spotify. Maar ik heb wel weer een nieuwe.
1: Oh.
0: Waarvan ik denk dat mijn vader ook gaat zeggen... Ja, Marcel, zet maar af. Dit is enge muziek. Maar goed, enge muziek of niet. Ik vind dit helemaal geweldig, José.
2: Big boom.
0: Kaboom, kaboom. Ik hou van dat eenvoudige, dat merk je wel, hè?
1: Ja.
0: Ik merk het nu zelf ook. Tik-tak, boom, boom. Het is, ja. En ik weet dat dit is AI, want dat kun je wel horen, dat artificial intelligence is.
1: Ja.
0: Maar ik vind alleen dit intro al, dit is...
2: Big boom, bim, bim, boom. Kaboom, kaboom.
0: Kaboom, kaboom. Ja, dat is toch fantastisch wie dat heeft gevonden. Dat is kaboom, kaboom is zo goed. Dat is toch zo?
1: Ja, nee, ik vind het heel leuk.
0: Big
1: geinig.
0: Boom, in the room, big boom. Nog één keer.
2: Big, big boom, in the room.
0: Daar komt hij, hoor.
2: Kaboom, kaboom.
0: Ja, dat is fantastisch. Kaboom, kaboom. Ja, dat is geweldig deze.
1: Moest ik daarna te luisteren. Kaboom, kaboom.
0: Enge muziek. Vaders, als die zit te luisteren. Excuses. Goed, we gaan even geen enge muziek draaien. Danny de Munk heb ik voor je. En heerlijk.

0: kaboom. Danny de Munk was dit een heerlijk. Ja, vind je leuk toch? Dat, of, vind ja. het, of denk jij, vind jij dit ook enge muziek?
1: Ik vind het geen enge muziek.
0: Vind jij geen,
1: ik weet niet wat ik ervan vind. Bing boom. In the room.
0: Kaboom, kaboom. Dat is alleen, kijk, dan is het klaar voor mij al. Dan mag de hele plaat al af.
1: Ah, ben ik
0: de rest is ook leuk, maar ik vind, dan is het al gemaakt. Het is 100% volmaakt. Ja. Liedje kaboom, kaboom. Het is legendarisch. We gaan naar de uitslag van The Battle. Wat is het geworden?
1: Ik mag jou wederom feliciteren.
0: Nou.
1: Met 77% van de
0: zo.
1: Stemmen.
0: Zo, dit is, ja, deze ja. doet... Ja, ik... doet hij zeer of...
1: Nee, nee, weet je, gisteren wel. Gisteren dacht ik achteraf van, beter wat anders gekozen. Ja. Nu denk ik, weet je, ik sta voor het nummer. Ik ben er trots op.
0: Okay,
1: fantastische
0: goed
1: banger.
0: Ja, is helemaal waar, Wouter. We gaan deze doen. En dan maar speciaal voor iedereen die vandaag bouwvak krijgt. Dat is nog niet voor iedereen, maar voor een deel is het vanmiddag bouwvak. Misschien nog een lekkere bouwvakborrel of bouwvakbarbecue.
1: Och,
0: lekker man. Bertes Tigerpipe uit de battle van vandaag. De laatste tegen het nieuws van 8.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
3: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
2: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
4: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
2: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden.
5: Top.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding, 1 file. En dat is voor de grens. Dat zijn mensen die lekker vakantie willen vieren waarschijnlijk. Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Ouddijk en de grens heb je 7 minuten.
1: Marcel de Vries.
5: Succes onderweg. En als je op reis gaat, een goede reis. Fijne reis. En een fijne vakantie vooral. Dat was het al.

0: de Afro Bros. Liefde in de nacht. Heerlijk, jongens.
1: Het is bijna weekend.
0: Nou, dat duurt geen week meer.
1: Tijd voor een koude kletsen.
0: Vanmiddag zeker. En misschien nog wel meer dan één. Wat kan mij het schelen? Hè?
2: Een stuk of 12.
0: Nou, 12. Dat is ook weer zo. Dan heb je een half kistje op.
2: Nou, we verspreid over 3 dagen.
0: Ja, oh, zo. Oh ja. Nou, ik heb van die grote flessen met een beugel.
2: Oh ja.
0: Ja, dan wordt het er wat.
2: Dan wordt het wel veel.
0: Ja, dat zet wel aan, hoor. Tenminste, als je alleen thuis bent. Ja, en ik heb dit weekend de handen vrij. Ik heb helemaal niks. Ik heb niemand om me heen. Ik ben gewoon only lonely dit weekend.
2: Ook wel eens lekker.
0: Ja. Enerzijds wel, anderzijds met meer is altijd leuker.
2: Nee, dat is waar. Hoe meer zielen, hoe meer
0: vreugd. Ik heb niks. Behalve morgen heb ik het piratenuur op de planning. Maar voor de rest, ham and eggs.
2: Nou, pak je lekker uit in het piratenuur.
0: Ja, dat zou kunnen. Gewoon even een uurtje. Maar even kijken. Want, ik sowieso, of wil je Formule 1 even kijken?
2: Oh ja, ja.
0: Formule 1, dit weekend Spa.
2: Spa, leuk, mooi.
0: En Max heeft zijn oude vleugel er weer op. Dat is beter, want dat was levensgevaarlijk met dat ding wat hij erop had. Die deed zijn eigen leven leiden.
2: Die vleugel?
0: Die achtervleugel.
2: Dat is onhandig.
0: Ja, daarom bekegelde hij de vorige keer op Silverstone vanaf. Dus Spa, dat begint vandaag met de eerste vrije trainingen. 2 stuks. Morgen dan wordt er ook gekwalificeerd. Dat is morgenmiddag 4 uur overigens voor de liefhebbers. Ja. En zondag wordt er geraced tussen 3 en 5.
2: Mooi.
0: Daartussen. Het is ook wel eens een lange race geweest. Dan moet er regen gaan vallen. Maar ik weet niet hoe dat dit weekend... Volgens mij zou er wel wat gaan vallen. Maar
2: Spa, ja, dat denk ik.
0: Spa, dat is 1 keer geweest. Toen was het zo'n ontzettende natte boel.
2: Ja, toen hebben ze het afgelast, toch? Toen was het toch klaar voor
0: rode vlag? Ja, het is op een gegeven moment... hebben ze een bepaalde maximum tijd, hè?
2: Oh, dan, dat was het.
0: En dan is
2: het
0: klaar. Dan vlaggen ze hem af.
2: Vlaggen ze hem af. Oh ja.
0: Ja. De hypotheekrente is opvallend laag door de felle concurrentie tussen banken. Maar volgens de hypotheekshop betalen spaarders de rekening. Banken die verdienen namelijk steeds minder aan nieuwe hypotheken en compenseren dat verlies door de spaarrente lekker laag te houden. Je hebt dus een goedkope lening voor je huis, maar je krijgt bijna niks voor je spaargeld. Nee.
2: Ja.
0: Ja, dan moet je het gaan beleggen of zo. Maar ja, dan moet je...
2: Ja.
0: Dat kent wel weer risico's, hè?
2: Ja, zeker. Risico's. Zeker risico's.
0: Op de Zwarte Cross is gisteren een stuntman gewond geraakt toen zijn lancering mislukte. De man die werd met maar liefst 185 km per uur gekatapulteerd. Dat is een mooi woord, gekatapulteerd. En vloog over de festivaltent heen. Maar de landing op een speciale mat ging mis. Hij is met een ambulance van het terrein afgevoerd, maar was gelukkig wel aanspreekbaar. Die beelden hebben we gezien. En van tevoren... Ook al lieten ze wat video's zien dat die katapult er was en dat die man erin ging. En hij zei ook van, ja, met bepaalde windsnelheden dan moeten we het aanpassen of aflasten. Ja. Maar dit is wel doorgaan. Het zag er ook zeer spectaculair uit.
2: Het zag heel vet uit.
0: Niet normaal, maar dat is dus niet helemaal volgens planning gegaan.
2: Nee, heeft de landing niet helemaal.
0: Maar ik zag ook, maar dan moet je maar eens kijken, als je het videootje online ziet. Je ziet hem heel mooi draaien door de lucht.
2: Mm-hmm.
0: Maar die landing, ik zag ook op een gegeven moment... hij draaide net voordat hij op die mat kwam. Toen dacht ik van, oeh, dat is niet een fijne landing of zo.
2: Oeh, ja,
0: als je met veel snelheid gaat.
2: Ja, 185 km per uur.
0: Ik wist niet dat het zo snel ging.
2: Fysiek, 185. Bizar.
0: Dat is echt... is het een record of zo? Of?
2: Dat, nou ja, ik heb gelezen in het artikel... het was nog niet duidelijk of het ging om een wereldrecordpoging.
0: Ja, ja.
2: Of de stunt nog verder gedaan gaat worden dit
0: echt
2: weekend.
0: Krankzinnig. Als je niet gezien hebt, moet je echt even speuren op de socials.

0: Sorry, ja, ja.
1: Dit is 06 Roulette. Godzal. 06
0: We gaan even spel spelen, want zometeen wil ik namelijk even de telefoon erbij pakken, Wouter. Dan wil ik even de open lijn doen, de weekendlijn.
2: Oh, de weekendlijn, leuk.
0: De weekendlijn gaat zometeen even open voor alle weekendplannen, vakantieplannen. Mag je doorgeven zometeen. Maar eerst de 06 roulette met een cijfer of getal van het roulettewiel. Take it away. Zo.
2: Mooi.
0: Ja, heel mooi.
2: Dubbele cijfers.
0: Ach,
2: ja. Tweemaal een 1.
0: Tweemaal een 1?
2: Tweemaal een 1.
0: Dat was lastiger. Eerst hadden we volgens mij een 1 en toen hadden we 2-1 en nu hebben we 1-1.
2: Het is 1-1, ja.
0: 1-1 staat er, oké. Okay.
1: 06 roulette.
0: Nou, je moet ze dus beide hebben en let op, plus 31 telt niet. En dan na de 06, als daar ergens tweemaal een 1 ergens in je nummer zit, dan ben je aan de beurt. Nou, en als je het hebt, zou ik het vandaag zeker proberen om even mee te doen. Dan stuur je het woord jackpot in onze NPO-luisterapp. En dan maak je kans op leuke prijzen. Onder andere de Sterren NL Big Shopper. Doe je best!

0: Planets en Shaq waren dit en Baco in Monaco.
1: 06 Roulette.
0: We spelen de 06 Roulette. Dat doen we voor een leuk pakket aan prijzen. Je mag meedoen als je vandaag in je nummer...
2: Twee keer een 1 hebt.
0: Twee keer een 1?
2: Ja.
0: Nou, je moet ze maar net even hebben. Volgens mij heb jij een 1.
2: Ik heb geen 1.
0: Ik heb ook geen 1-1. Zo hoor je al. Hier is het 0% wat het heeft. Misschien ben jij een van de weinigen die dat wel heeft. Dan mag je dus als een malle tekeer gaan in onze app. Want er zit geen rem op in die app. Je mag zo vaak als mogelijk sturen. Het is gratis. Ja. Het is onze service aan jou. Via de NPO Luister-app kun je reageren. Druk dan wel even in dit juiste kanaal. Dat is SterrenNL, want er zitten met alle publieke radiozenders zitten erin. Ja. Moet dat wel wat vaker zeggen. En dan moet je ons kanaal even kiezen. Anders stuur het naar de buren. Is ook een beetje zonde.
2: Kijk bij Radio 1.
0: Ja, stuur het bij Radio 1. Ja. Ja, die zit daar niet op te wachten natuurlijk.
2: Check.

0: 06-71-5678. Ja, ik zit er al te denken. Want ik bel eigenlijk nooit met dat nummer. Dus 035-671-5678. Het is de weekendlijn. Ik wil graag weten, wat ga je doen het weekend? Goedemorgen.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Hallo, Marcel.
0: Met wie?
1: Met Dennis.
0: Dennis, goedemorgen, Dennis.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Wat ga jij doen het weekend, Dennis?
1: Nou, het was de planning om te gaan werken, maar dat is vervallen. Dus ik denk dat ik ga proberen een ticket te scoren voor de Zwarte Cross en daar eens even langs gaan kijken.
0: Oh, ik zag toevallig gisteren bij iemand op de tijdlijn dat er nog een dagkaart was voor de zaterdag.
1: Ja, ja ik dacht eigenlijk dat er nog wel wat tickets waren, maar ze zijn toch wel ver uitverkocht.
0: Ja, dus volgens mij wel. Dus je moet moet je het gaan shoppen. Of er moet een luisteraar zijn of ticketswap of zo.
2: Ticketswap,
0: ja, daar
1: ja,
0: kun je...
1: dat, ja, zeker. Daar gaan we wel even kijken.
0: En welke dag zou je daar naartoe willen? Is het dan gewoon voor de beleving of kom je dan voor een artiest?
1: Nou, ik denk wel voor de beleving. Er zijn heel veel vrienden van mij. Alleen, ik heb ieder weekend eigenlijk altijd moeten draaien, et cetera. En nou heb ik een weekend vrij, dus ik denk, nou ga ik er een keer naartoe.
0: Oké, okay. Maar heb je een beetje FOMO?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik snap het ook wel. Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik zei net op de radio, ik heb dit weekend niet zoveel om handen. Dus ik zat gisteren ook te twijfelen toen ik die post zag met die kaart. Toen dacht ik, zal ik er naartoe gaan? Ja, 10 jaar is er, dus ik kan 10 jaar opzoeken. Maar ik denk, ach, dan moet ik alleen weer naartoe karren. Yeah. Dat.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, we kunnen samen rijden. Maar
0: we kunnen
1: in het zuiden, dus dat is een beetje...
0: Oh, je komt eruit. Nee, dat wordt onhandig. Dan moet ik eerst over het zuiden rijden of jij over het noorden. Dat is een beetje lastig.
1: Ja.
0: Nou, wel succes in ieder geval met vinden van een kaart.
1: Ja, kom goed, Marcel. Oké, fijn weekend.
0: Hallo. 035-671-5678 is het nummer. Mag je even laten weten wat je het weekend gaat doen. Goedemorgen. Hallo.
3: Hoi.
0: Hi, met wie? Hoi.
3: Met Dion.
0: Dion?
3: Ja.
0: Dion, hoe is het?
3: Goed met jou?
0: Nou, ik mag niet klagen volgens mij, Dion.
3: Oh.
0: Ja. En jij, wat ga je doen het weekend?
3: Nou, ik ga nu op vakantie dus.
0: Dat meen je niet?
3: Ja.
0: Waar naartoe?
3: Naar België. Naar de Ardennen.
0: Naar de Ardennen in België. Ah, dat is prachtig. De Ardennen zijn echt heel, dat is een hele mooie omgeving is dat.
3: Ja.
0: En zijn op een camping of zit je in een huisje, appartementje?
3: Een camping.
0: Camping.
3: Een camping.
0: En wat voor hoe ga je kamperen? Met de tent of met een...
3: Chevrolet. Een chalet bedoel ik.
0: Een chalet. Nee, dat is anders dan een Chevrolet. Een chalet. Ja. Ah, je zit in een chaletje, wat leuk zeg.
3: Ja.
0: En wat hoop je te beleven?
3: Plezier.
2: Mooi.
0: Ja, dat is mooi. Ja, daar moest je even over nadenken, hè?
3: Ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe ben je daar naartoe? Ben je alleen?
3: Nee, met mijn familie. Met papa, mama en mijn zus.
0: Leuk, met z'n allen. En hoe oud ben jij?
3: Ja, ik ben 11.
0: 11, hey. 11, ja. 11 beslist zelf, zeg ik altijd. Hè?
3: Ja.
0: Zo is het. Nou, ik wens je een hele leuke vakantie.
3: Ja, ik jou ook.
0: Dankjewel.
3: Doeg.
0: Nou, vind ik leuk dat Dion even belt. 11 jaar. Zit lekker te luisteren. Denkt, ik ga eens even weekendlijn bellen.
2: Ja, heel goed.
0: Mooi man.
2: Alleen maar leuk.
0: Zeker wel. Ardennen kun je prima zitten. Goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen, Marcel. Wat kan doen?
0: Ricardo, goedemorgen. Wat ga jij doen dit weekend?
4: Dit weekend ga ik lekker sleutelen aan de auto. Het wordt goed weer. Niet te warm, niet te koud.
0: Nee, het wordt prima weer inderdaad. Wat moet er besleuteld worden dan?
4: Ja, ik moet even de veerpoot vervangen en de aandrijfassen.
0: Oh, dat klinkt als een hele klus.
4: Ja, dat is het zeker, Marcel.
0: Ja, en waarom begin je eraan? Is dat hobby of is het noodzakelijk? Komt die anders niet door de APK?
4: Nee, ja, ik vind het gewoon... het is niet echt noodzakelijk. Maar ik hoorde een ditje en een datje. En hij trilde iets als ik honderd rijd. Ja, er zitten al nieuwe banden op. Het ging niet weg.
0: Ja.
4: Dus ik hoop dat ik hem met de aandrijfas en met dat weg krijg. En dat gepiep door de draagarmen. En dan heb ik de veren toch...
0: Nou,
4: dan kan ik net zo goed ook gelijk de toplagen dan zo vervangen.
0: Waarom ook niet? Dus, dat toch één keer bent, inderdaad. Maar bij 100 moet hij nog niet gaan trillen in het stuur. Dat,
4: Nee, ja, het is heel lichtjes. En ja, ik ben nogal een zeiker. Dus,
0: ik zal je zeggen, een mooie anekdote, heel kort hoor. Ik had vroeger een collega, die kreeg een nieuwe auto van de zaak.
2: Oh.
0: En die durfde te bellen met de autozaak waar die auto vandaan kwam. En die zei... Hij begint te trillen in het stuur bij 170. Maar dat heeft hij echt gedaan. Ik zat erbij. Ja, ik denk, dat kun je toch niet maken?
2: Nee, dat kan je niet
0: maken. Dan ga je tegen die garage zeggen dat je 170 rijdt met die auto. Nou ja, goed. Bij 100...

0: Niemand hoort er nog niet in ieder geval, Ricardo.
1: Nee, dat klopt. Maar misschien reed je collega wel in Duitsland, hè? Maar daar mag het wel.
0: Ja, daar mag het wel. Oh, ja. Dat klopt. Ja, heb je gelijk in.
2: Scherp.
0: Oké, nou, ik wens je een mooi weekend en succes met de klus.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook fijn weekend.
0: Jo, dank je.
1: Hoi.
0: 035-671-5678. Ik weet niet hoe streng jij bent met de tijd, Wouter. Maar 10 jaar die zit altijd te zwaaien met de handen van door. We moeten door met muziek.
2: Ik vind het altijd zo.
0: Ja, ik vind het dus ook.
2: Ja,
0: ik
2: vind
0: het
2: leuk.
0: Superleuk altijd. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, mijn Niels.
0: Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En wat ga jij doen het weekend?
3: Vanavond gaan we kijken bij een huisje van een vriend van me. Die hebben een huis gekocht. Moet even gaan kijken.
0: Oh, leuk.
3: Ja, zeker. En morgen even officieel werken.
0: Ja.
3: Lekker straatbarbecue.
0: Straatbarbecue?
3: Oh. Ja.
0: En ben je een beetje goed met de buurtjes?
3: Ja, zeker.
0: Oh, mooi.
3: Dus dat...
0: Dat lijkt me nou zo leuk. Ik heb dat, ik heb wel een paar leuke buren, maar ook een paar waar we niks mee hebben. En dat lijkt me nou zo leuk als je zo'n leuke buurt hebt. Maar dat je met z'n allen gewoon allemaal wat meeneemt en zo. Is dat ook zo of niet? Dat je allemaal even wat drinken of wat vlees meeneemt?
3: Ja, inderdaad. Dus gewoon iedereen in zijn eigen drinken mee. En het is volgens mij niet echt een barbecue. Nu komt gewoon een frietkaart aan.
0: Oh.
3: Maar even laten wat drinken. Drinken moet je zelf meenemen. En dan gewoon gezellig maak je dat dan.
0: En waar is dit?
3: In Molenaarswaal.
0: Oh, waar ligt dat?
3: Bij Gorkum.
0: Bij Gorkum, oh.
3: Ja, er is een dorpje daar ook.
0: Oh, leuk man. Nou, ik wens je alvast een hele fijne, wat is het dan? Een straatvreterij. Straatsnack.
3: Ja, nou,
0: oké. Okay. Fijn weekend in ieder geval.
3: Ja, goed weekend, hé.
0: Yo, doei.
3: Doei.
0: Ah ja, als we dan toch zitten en jij vindt het ook gezellig, dan wil ik wel even proberen om er nog een belletje achteraan te krijgen. Ja, doen we nog even eentje. Gewoon even voor het sfeertje. Ja. Even. Goedemorgen.
4: Morgen Marcel Klavertje hier.
0: Ja, Klavertje. Nou, wat leuk om jou weer even te horen, Klaver.
4: Ja, goed hè.
0: Hoe is het, ouwe airco-boer?
4: Ja, drukke tijden, maar.
0: Ja, man.
4: Tijden.
0: Niet normaal, hè. Het is goud, hè, die airco's.
4: Goud. Ja, zeker.
0: Gouden handel. Ik bedoel, iedereen wil een airco. Zeker als die temperaturen zo sky high gaan. Dan, dat werkt toch wel door bij mensen, hè?
4: Dat werkt heel aanstekelijk, ja.
0: Ja, dat is het. Kan je gaan nog wat leuks doen, Klaver, dit weekend?
4: Nee, vrij weinig. Even een beetje voorbereiden voor de vakantie. Nog een weekje werken.
0: Ja?
4: En dan lekker een weekje vakantie.
0: Een weekje vakantie maar?
4: Ja, 3 weken vakantie. Maar een beetje lekker.
0: Okay. Waar ga je naartoe?
4: Naar Caruelaatje.
0: Caruela, oh fantastisch. Ga je ook even naar de Foom Foom?
4: Foom Foompie, even klikspaantje.
0: Ja, klikspaantje ook. Ja, mooi frikadelletje met klikspaantje. Ja, lekker man.
4: Hey, maar ik heb even gauw nog een verzoekje.
0: Oh,
4: dit even iets voor me regelen?
0: Wat moet ik door regelen dan?
4: Maar die verhouding, zeg maar, die staat bij mij in het hockey te werken. En die staat gigantisch in de weg. Kun je even alsjeblieft vragen als je eigenlijk weg wil gaan dan? Dan ik ga lekker doorwerken.
0: Kun je alsjeblieft aan de kant gaan? Is dat zo goed?
4: Ja, dankjewel Marcel. Ik spreek je snel, man.
0: Dat zeker. En doe ze de groet in Caruela.
4: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké, jongen. Doei. Hoi. Ah, dat kun je ook prima zijn. Het is 8:30 exact. Dit is de ochtendshow. Marcel in de morgen. Straks nog wat nieuws. Weer en verkeer zijn een beetje wat laat. En we gaan zo meteen nog even bellen met Robin. Nou, niet helemaal bellen. Als goed is hebben we een directe verbinding met de Zwarte Cross. Zo meteen meer over.
5: 1, 2, 3, hey!

0: En zo heet het liedje ook Lana. Dit was John Spencer. Vijf over half negen. De hoogste tijd voor de allerlaatste. Jan de Weerman.
1: Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Jan gaat, zoals onze andere Jan zou zeggen, de bietenbrug op.
1: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn heldbaal als een stekker.
0: Hij spreekwoordelijk de vertrekvlak.

0: precies zit, dat kan Jan beter zelf vertellen. Eerst maar even het weer, Jan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Wouter, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er eerst op veel plaatsen bewolking. In het midden en zuiden is de zon er wel goed bij. De wind komt uit het noordwesten en die is matig. In de middag ontstaan er onweersbuien. Temperaturen 22 tot 28 graden. En de vooruitzichten voor het weekend en de komende dagen 20 graden. Later in de week klimmen we toch weer naar de 25 graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Mistsluiers in de vroege nacht geven jullie dagen in volle pracht.
0: Mooi.
1: En ik ben even op vakantie tot 10 augustus. Dan probeer ik er weer te zijn.
0: Mooi.
1: De groetjes.
0: Doe je best, Jan. Heb veel plezier. Wij spreken elkaar. We gaan naar het nieuws van iets na 8:30 dus.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
3: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
2: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening.
0: Right. Dankjewel, Katrien. Dan kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Dat zou je zeggen, maar ik zie, beste Wouter, dat er wederom niks te melden is.
4: Nog altijd niks.
0: Nou ja, net wel, maar het is opgelost. Er stond wat voor de Duitse grens. Wat vakantieverkeer, maar ik denk dat ze daar de poort open hebben gezet.
5: Lekker
0: doorrijden. Doorrijden, inderdaad. Nou, dat is wel lekker als je richting je vakantie gaat. We hebben een 06 roulette. Spelen we vandaag met twee cijfers. Identieke cijfers. En je zal ze maar net in je nummer hebben. Het is vandaag...
4: Ja, zowel een 1 als een 1.
0: Nou, als je die beide ene ergens in je nummer hebt, dan ben je spekkoper. En dan mag je vandaag even appen in onze NPO-luisterapp met het woord jackpot.
6: NPO Sterren

0: Wagner, het is weer weekend. Sterrenel, bijna. Dat is geen bijna. Bijna, 8:45. Morgen, hè? Morgenavond is dat bijna.
1: Oh, ja, gaan ze hem wel doen.
0: Ja, tuurlijk gaan ze hem doen.
1: Ik denk het ook.
0: 200% een stunt. Ja, ik weet het zeker.
1: Moet wel.
0: Ja, dat is een stunt. Dat gaat met iedereen. Het stond namelijk, ik heb hem nog even gegoogeld, maar het was overal, hè, qua nieuws.
1: Ja.
0: Tot aan RTL-nieuws. Overal was het in het nieuws. Hebben ze gewoon heel slim gespeeld.
1: Ja.
0: Ja. We spelen 06 roulette overigens ook heel slim. Dat doen we vandaag met 2 enen.
1: 2 maal 1, klopt. Ja.
0: Dat is een beetje, dat is mijn rapport van vroeger. Stond dat ook nog wel eens op.
1: Ach.
0: Nee, dat is er niet. Och hoor. We gaan eens contact zoeken met de Zwarte Cross. Want daar zit onze Robin. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Marcel.
0: Ja, je hoort dat al in de stem, hè. Dus nu al, nu al kapot.
2: Nou ja, het is pas dag 1. Maar we moeten er nog 3. Ja,
0: het mooie is, lieve luistervrienden. Ik was vannacht 4:15 ging mijn wekker. En dan open ik mijn ogen. En mijn wekker is ook mijn telefoon. Dus ik zag daar appjes op binnenkomen. Ik denk, wie is op dit achterlijke uur aan het appen?
2: Ja, dat ben ik.
0: Dat ben jij, beste Robin. Je was laat.
2: Nou ja, kijk, weet je, voordat we uiteindelijk van het terrein af zijn, wil je toch nog wat dingen monteren. Want we maken natuurlijk veel content voor de social media en voor jouw show.
0: Ja.
2: En dat moet dan ook nog verwerkt worden. Ja, we leven in het nu. Zwarte Cross is nu. Dus
0: ja,
2: hebben we vannacht nog even gedaan.
0: Fantastisch.
2: Maar wat een sfeertje, Marcel.
0: Ja, leg eens even uit. Want je hebt een shirt aan dat het jouw allereerste Zwarte Cross is.
2: Ja.
0: En wat voel je? Wat voor gevoel gaat door jouw aderen?
2: Nou, ik moet hierna denk ik naar de psycholoog. Want ik heb heel veel jaren van mijn leven gemist.
0: Oh.
2: Die zijn hier blijven liggen.
0: Oh.
2: Het is niet normaal. Ik had dit veel eerder moeten weten, dat de Zwarte Cross zo tof is.
0: Wat maakt het dan tof dan?
2: Nou, het is denk ik gewoon het totale sfeertje. Er staan zo'n 50.000 man.
0: Ja.
2: En iedereen is blij. Iedereen is vrolijk. Maar je ziet iedereen weer zijn eigen leuke dingetje doen. Dan komt er weer iemand langslopen met een gieter waar andere mensen bier in kunnen gooien, zodat hij weer bier heeft.
0: Oh ja.
2: Nou, dat komt dan weer voorbij.
0: Ja.
2: Dan heeft iemand anders weer een volledig prachtig opgemaakte caravan die langskomt rijden. Het is zo'n georganiseerde chaos. En dat brengt juist het sfeertje.
0: Ja.
2: Vervolgens, je hebt natuurlijk alle grote stages waar alle grote artiesten optreden. Wat super tof is en super goed geregeld is. Maar vervolgens in een klein hoekje kan je daar een heel klein deurtje door. Als je niet weet dat deurtje er zit, dan had je het nooit gevonden.
0: Nee.
2: En je komt het gezelligste stamkroegje binnen.
0: Oh.
2: Vervolgens wordt daar een oma van 75 jaar in de Polonaise geleid. Met de rollator. En dat is precies wat Zwarte Cross dus zo leuk maakt.
0: Het verbindt.
2: Het verbindt.
0: Met elkaar zijn.
2: Ja.
0: En geen haat en nijd, geen ruzie.
2: Ik heb helemaal niks gezien.
0: Goed,
2: het gaat allemaal zo gemoedelijk.
0: Ja.
2: En ik sprak natuurlijk ook een aantal mensen uit het publiek gisteren. En iemand zei, dit is het enige festival waar je een drankje kunt drinken en waar er nooit ruzie is en nooit gedoe.
0: Weet je wat dat altijd is met feesten? Ik denk altijd, wat zal ik aantrekken, weet je wel? Wat, kijk, mijn haar in de plooi doen, dat hoef ik al jaren niet. Maar je denkt altijd wel, wat voor shirt ga ik aan, wat voor broek? Maar ik heb altijd het idee, bij Zwarte Cross, maakt dat niet uit.
2: Nou, ik denk als ik een luier aantrek of een plastic zak,
0: ja,
2: dan kijken mensen nog niet raar op.
0: Ja, dat zweertje inderdaad.
2: Ja,
0: heb je gehoord, of heb je het ook gezien, die man met die katapult?
2: Nou, ik niet. Mijn collega's Martijn en Sjoerd, die hebben dat dus wel zien gebeuren.
0: Ja.
2: Dus dat was nog best wel even spannend, maar het schijnt, hij is helemaal oké. En hij is voor de extra check nog een nachtje in het ziekenhuis gebleven.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, er gaat een grote katapult over de megatent.
0: Ja.
2: Nou, dat is echt bizar dat je er überhaupt in gaat zitten. Maar goed, dat gaat helemaal, dus perfect geregeld. Maar hij schijnt ietsjes vervelend gevallen te zijn.
0: Ja.
2: Op het langdiskussen.
0: Ja.
2: En dat hij toen voor de check even naar het ziekenhuis gegaan is.
0: Oh, gelukkig.
2: Maar het is wel, dat soort dingen, het gebeurt allemaal. Ik heb een Wall of Death gezien.
0: Oh.
2: En ik weet niet of dat landelijk bekend is. En anders leg ik het even uit. Het is een kleine ronde tombe. En dat is denk ik een metertje of 10, 15 hoog.
0: Ja.
2: En daar gaat dus iemand op een motor gewoon oprijden, zeg maar. Die rijdt zich naar boven.
0: Ja.
2: Nou, en ondertussen in het midden speelt daar een soort rock metal bandje. Nou, het is echt, je kijkt je ogen uit en het is echt bizar knap. Maar ook die man, ik vind het knap.
0: Ja, dat is het ook. Ik heb die beelden inderdaad gezien. Ik dacht, ja, Wall of Death. Ik wist niet dat zo heette, maar
2: een internationale act. Ja.
0: Ja. En over acts gesproken. Je hebt ook wat acts voor de microfoon gehad.
2: Ja, uiteraard. Kijk, ik spreek heel veel publiek, maar ook de artiesten die zijn daar heel erg belangrijk. En sowieso, het artiestenpark gaat echt van links naar rechts. Maar heel veel Nederlandstalige artiesten die staan er ook. En zo sprak ik gisteren ook Russo over zijn ervaring op de Zwarte Cross.
3: Wat ging het uit zijn dak, hè?
4: Het was echt niet normaal, man. Het was echt niet normaal. Ik was vorig jaar hier ook op Zwarte Cross. Was ik op een kleinere stage geboekt. Dat was al te gek. Maar toen hadden ze gewoon een fout gemaakt om op een kleinere stage te boeken. En dan is het altijd wel leuk, lekker verdrukken, weet je wel. Maar hier, ik had oprecht, toen ik in de kleedkamer zat, ik dacht van, voor mij stond er ook geen act. Ik dacht, wordt spannend om dat hele ding vol te trekken, weet je wel. Maar ik kwam het podium op. Ik denk van, what the fuck. Weet je, ik had echt kippenvel. Dat is echt niet normaal.
3: Ik vond het leuk hoor, maar ik heb jou gewoon niet gehoord. Omdat het publiek zo hard mee zou. Echt, ik zweer het je.
4: Ja, is misschien maar beter. Ik heb autoshow nodig.
3: Wendt zoiets nou nog voor een artiest? Of is het elke keer toch weer...
4: Het wendt wel. Ik treed ook veel op, moet ik zeggen. Deze niet. Het klinkt nu heel gaar omdat ik nu hier sta en dat zeg. Maar ja, jij kan het denk ik wel beamen. Dit heb je niet in elke stad. Dit heb je niet elke weekend. Zo'n massa, van voor naar achter, helemaal zin in een feest. Dus... Dit feest specifiek, zoiets gaat nooit wennen.
0: Dit zijn de krenten uit de pap, hoor ik, Robin.
2: Ja, en dat vinden de artiesten dus echt, hè. Het is echt een eer en een voorrecht om op de Zwarte Cross te staan. En zeker, kijk, ook dat gebeurde bij Russo, bij Russo gebeurde dat ook. Het publiek stond echt... Het stond zwart van de mensen. Ja? Die volledige tent stond op zijn kop. Iedereen zingt woord voor woord mee. En het gaat echt boven hem uit. Een beter compliment als artiest kan je niet krijgen daar.
0: Waanzinnig.
2: Ja, echt
0: heel
2: bizar.
0: Veel diverse acts. Ja, en gisterochtend hadden wij iemand aan de lijn die voor het eerst op de Zwarte Cross stond. Gisteravond gebeurde dat mainstage op het hoofdpodium. Ja, Jannes, hoe ging dat? Hoe was het? Want ik heb een paar beelden gezien, maar om daartussen te staan lijkt mij helemaal dat je kippenvel van je hoofd tot je dikke teen hebt, zeg maar.
2: Dat, een uur lang kippenvel, een uur lang... Iedereen zingt alles mee van Jannes.
0: Ja.
2: Het is ongelooflijk dat ze hem niet eerder naar het hoofdpodium hebben gehaald. Is mij een raadsel, maar die man speelt die hele mainstage plat. En dan kan je van alles hebben staan. Dan kan je allerlei kleine podia hebben verzonnen. Maar je hou het relatief simpel. Zet Jannes op de mainstage en iedereen is blij.
0: Ja.
2: Echt. En het niet simpel in de zin dat Jannes niet goed is. Het is waanzinnig, maar het is echt... De mensen zijn al heel blij met Jannes. En Jannes die staat daar en die weet zelf ook niet wat hem overkomt. Het hele terrein stond vol.
0: Ja,
2: iedereen zingt...
0: Ja.
2: Oh nee, geen probleem. Nee, ja. Iedereen zingt van A tot Z mee. Van Casablanca tot Napoli. De oudere hits, maar ook de nieuwe hits. Monica, gast erop, Eleonora natuurlijk. Mijn naam is Jannes. En hij kon het zelf ook niet geloven. Werd ook een beetje emotioneel. En hij vertelde erover.
5: Ja, we hebben eigenlijk ook geen woorden voor eigenlijk. Iedereen ging gelijk aan. Ik heb natuurlijk een fantastische band achter me staan. En dan hoop je alleen maar dat het dan... binnenkomt bij mensen. Ik hoop je een keer op de Zwarte Cross mogen staan in een tentje of een megatent of een open podium. Nee, dat is alleen maar wereldnamen staan hier. Maar ik vond het wel heel speciaal en ik ben ook heel dankbaar voor. Ik heb me waar moeten maken, maar ja, ik kreeg een compliment van de organisatie. Ik kreeg zelfs een kus erbij. Ja, ja.
3: Het zag zwart van de mensen. Ja. Echt, en iedereen zong mee, handjes in de lucht. Ja. Hoe is dat voor jou?
5: Ik ben wel iemand die mensen graag blij ziet. En als je dat voelt en ziet, dan probeer ik het nog iets extra's te doen. Dat doe ik al jarenlang. Ik denk, je moet niet te veel aan nadenken. Dus je wordt 's morgens wakker en je maakt eerst een bakje koffie. En dan ga je denken, oh ja, vanavond Zwarte Cross. Maar je loopt al toch wel een half jaar naartoe. Bij mijn eigen concert heb ik altijd dezelfde spanning. Maar dit is natuurlijk wel speciaal. Een bucketlist, ik wou graag dit graag doen.
3: Ik stond bij zwevend naar het geluk, een beetje voor in het publiek. En ik dacht een klein traantje bij je te zien.
5: Ja, het doet wel heel veel met je. Het raakt je, weet je wel. En dan moet je even slikken en doorgaan. Maar dat is ook muziek. Ik heb ooit een liedje gemaakt, gewoon, ja, omdat ik het gewoon heel mooi vond. En dan zing je erin en dan gooi je de wereld in. En als je ziet wat er gebeurt met de mensen waar ik het voor doe, ja, dan gaat het dubbel op. Dus dan raak ik mij dan ook. En blijf me altijd raak. Dat heb ik met Radio Moradio, maar ook met Zweven naar Geluk.
0: Even voor de duidelijkheid voor mensen die denken dat Jannes van tevoren aan de haché heeft gezeten. Het was geen knetterpoep, hè?
2: Nee, na de laatste act heb je ook altijd een vuurwerkshow.
0: Ja.
2: En die ging echt heel lang door. Ja. Dus ik dacht, ik heb het nog zoveel mogelijk kunnen rekken. Maar nee, helaas.
0: Nee, nou mooi. Wat gaan jullie doen? Want jullie zijn er het hele weekend, Robin.
2: Ja, we zijn er tot en met zondag te vinden. Dus mochten mensen ons tegenkomen, spreek ons vooral aan. We hebben stickers bij ons. Dus wie weet krijg je nog een mooi sticker. We gaan tot en met zondag... artiesten nog spreken. We hopen morgen nog de bankzitters te spreken. Even serieus. We gaan sterker nog naar Ernst en Bobby. Nou, dat is voor mij echt een jeugdheld.
0: Ja.
2: En we gaan heel veel publiek spreken en ook heel veel sfeer proeven en dat proberen vast te leggen op camera. Maar ik denk dat dat wel moet lukken.
0: Dat denk ik ook zeker. We gaan het allemaal volgen, beste Robin en Martijn en Sjoerd. Want jullie zijn daar met z'n allen op de Zwarte Cross. Op onze socials, @sterrennl. Heel veel plezier.
2: Thanks, dankjewel. Jullie ook daar.
0: En zometeen, zometeen over een half uurtje gaan we eens even horen hoe het met de koningin van de camping is. Tinia, die zit daar op de camping en die heeft haar eerste nacht ook beleefd.
1: Ja.
0: Kijk hoe dat is vergaan. Misschien is het letterlijk wel vergaan, maar dat horen we zometeen. En we gaan iemand blij maken met prijzen, dat doen we zo. Maar eerst die parel van Jannes, waarbij hij dus een traan in zijn ogen kreeg.

0: was dit en de tapster uit Tijuana. Het is 9 uur exact. We gaan naar het nieuws natuurlijk. Maar we willen voor het nieuws nog even iemand heel erg blij maken met wat prijzen. En dan, want ja, we hebben de 06 roulette gespeeld. Dan kunnen we dat afvinken. Wat wil ik zeggen? Wie, oh wie is het?
1: De winnaar van vandaag is Jolien Huisbergen.
0: Jolien?
1: Jolien Huisbergen.
0: Jolien. Jolien. Daar is nog een liedje over gemaakt ook.
1: Ja.
0: Dolly Parton. Gefeliciteerd. We gaan de prijs opsturen. En zometeen na 9 uur een speciale... Ik heb hem ook nog niet gehoord eigenlijk. De Super Vrijdag Mix. Normaal gesproken dan luister ik me van tevoren wel even. Maar hier staat wel bij. Even kijken, heeft mij geappt namelijk. Barry Vest. Barry die zegt... dacht dat dit wel mooi is voor deze week. Sterren NL, Super Vrijdag Mix, Zwarte Cross Special.
1: Oeh.
2: Oh? Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
4: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
3: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Thank you very much. Verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding en dat is vakantieverkeer, lijkt mij. De A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens staat er 7 minuten.

0: zomernachten als laatste in de mix.
1: Sterren. Super Vrijdag Mix met Barry.
0: Barry Vest, dat was het.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Baila, baila. Ja, ik zei het al, die gaan ze morgen 200-300% spelen.
2: Kan niet anders na zo'n
0: zo'n campagne. Maar dat zal wel een moment zijn. Ze gaan er wel een moment van maken, denk ik.
2: Ja, het is wel slim, want het is natuurlijk, we zijn inmiddels gewend aan Baila op elk feest.
0: Ja.
2: Dus dan maken ze er nu juist, omdat ze overal hebben verspreid van, oh, we gaan het niet doen, is dan juist weer een moment van, oh, hij mag wel. Ja.
0: Maar het is vanuit de Zwarte Cross bedacht, dit.
2: Ja, ongetwijfeld.
0: Ja, die hebben dit voor de promotie natuurlijk.
2: Tuurlijk.
0: Het is overal. En het is heel goed voor de jongens ook. Want ja, die staan er ook. Want iedereen krijgt. Je krijgt toch een soort sympathie. Krijg je ervoor. En dan denk je, ja, gunfactor van. Ja. Ach, ze mogen niet spelen. Wat flauw.
2: Ja, gut, die jongens met de grootste hit. Ja.
0: Nou ja. Maar goed, ja, je zal zien dat het echt is. Maar ik geloof er niet in.
2: Nee, ik ook niet.
0: Historische feitjes, 17 juli in 1949 maakt het eerste straalvliegtuig ter wereld zijn eerste vlucht. Straalvliegtuigen, ik word er helemaal knettergek van.
2: Ja, je had het er vorige van de week over inderdaad.
0: Ja, ze hebben bij ons, ik woon vlakbij, in principe hemelsbreed is het niet zo gek ver, van de vliegbasis Leeuwarden.
2: Ja, de vliegbasis. Ja.
0: En ze hebben toen ook beloofd, overigens, van de F-16's, daar zijn we van afgekomen natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: En die volgende vliegtuigen, die zijn een stuk minder qua geluid.
2: Ja, ja, ja.
0: Nou, zeker niet.
2: Maar tegenover een F-16 dan gemeten?
0: Nee.
2: Dat is er net iets onder.
0: Nee, joh. Dat kan niet waar zijn.
2: Gewoon net zo hard voor
0: ja.
2: Je.
0: Ja. Ja, ja, ja, minstens. Maar goed, het moet er zijn. En het is goed dat wij zo'n goed gereedschap hebben.
2: Zeker.
0: Weer. In 1951 stort wielrenner Wim van Es tijdens de Tour de France 70 meter een ravijn in. Een dag eerder heeft Van Es als eerste Nederlander de gele trui veroverd. Met aan elkaar gekroomde fietsbanden klimt hij weer naar boven. Een dag later moest hij opgeven.
2: Ja, het is een rollercoaster.
0: Ja, het is letterlijk, ja. 70 meter de ravijn in. En dan met fietsbanden aan elkaar geknoopt gaat hij naar boven.
2: Dat vind ik knap.
0: Ja, dat is heel knap. Wel met hulp van, denk ik, toch? Dat heeft hij niet alleen gedaan.
2: Ja, weet Wimpy. Niet.
0: Nee, maar wie heeft er nou zoveel fietsbanden op zak?
2: Nou ja, als hij heeft dan gewoon als een soort haken misschien.
0: Oh, met één? Dan
2: hij,
0: met
2: hij heeft twee en twee binnenbanden.
0: Ja, zo, ja, ja, ja.
2: Met, als een soort haken naar boven geklommen, ik weet het niet.
0: Ik weet niet, jij kijkt te veel films, denk ik.
2: Dat zou ook kunnen, ja.
0: In 1975 koppelde in de ruimte de Russische Soyuz-raket en een Amerikaanse Apollo aan elkaar. En dat was de eerste keer dat ruimtevaartuigen van twee grootmachten samenwerkten in de ruimte. Ja, dat is...
2: En het meest bijzondere vind ik nog, 1975, was midden in de Koude Oorlog, hè?
0: Ook nog.
2: Dus die landen lagen elkaar totaal niet. Er was gewoon de Koude Oorlog.
0: Maar dat was, kijk, oorlog wordt op aarde gevoerd en niet in de ruimte.
2: Nee, dan krijg je Star Wars. Maar wel...
0: Star Wars, maar ja, als science fiction.
2: Nee, natuurlijk. Maar ja.
0: Ja.
2: Ik vind het wel vet dat ze toen dachten, oké, nou, we gaan gewoon die twee aan elkaar koppelen.
0: Ja, nou, dat is het, ja. En het is heel knap wat ze daar in de ruimte allemaal doen. Ik vind dat vol bewondering, zet ik dat altijd... Want we hadden nu natuurlijk die maanmissie.
2: Ja.
0: Met die Artemis 2.
2: Artemis
0: 2 en Artemis 3 die gaat zo meteen op de maan, hè?
2: Die gaat, ja, daar gaan die ze gaan, weer op de maan lopen.
0: Ja, daar gaan ze op de maan weer lopen. Daar zijn ze nu mee bezig. En ik heb dat nog steeds in mijn tijdlijn. Dat het... ik heb dat constant, zeg maar, die...
2: Oh,
0: ja.
2: Je hebt dan helemaal je algoritmes helemaal in de
0: ja, ze zijn. Ik weet nu precies waar ze mee bezig zijn.
2: Oh, wat vet.
0: Ja. Goed, 18 over 9. Zometeen gaan we een belletje doen met onze Queen of the Camping, Tinus.

0: hadden net een winnares voor de 06-roulette. Die heette Jolien, hè?
1: Heet Jolien, ja.
0: Jolien, en toen dacht ik, misschien moet ik even dat liedje draaien. Jolien. Maar dan...

0: was Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Er zat nog een appje in van Dick. En Dick zegt: morgen Marcel, mijn dochter is vernoemd naar het liedje Jolene. Maar wie zingt deze Nederlandse versie? Nou, de Nederlandse versie is eigenlijk een Belgische versie. Hoor je dan te zeggen? Ja, de Belgen spreken natuurlijk ook voor een deel Nederlands.
1: Zeker, Vlaams. Nederlandstalig.
0: Lindsay, Lisa Delbo en Sascha Rosen. Die zingen dat als drietal. Zingen ze dat liedje Jolene. Jolene. Ik wilde er even een muziekje bij pakken. Of denk jij, Wouter, dat het tijd is voor een klein polkaatje er even onder?
1: Ja, gezien degene die aan de lijn hangt, is een polka op zijn plaats. Hè?
0: Denk ik ook, ja. Ja, Tine Stemfeest, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dames en heren, we hebben live contact met de Zwarte Cross, met de camping. Want de koningin van de camping, die hebben we hier aan de lijn. Tine, heb je alles in de macht?
2: Ik heb alles in de macht, ja. Ja, ik ben echt net mijn caravan uitgerold, dankzij mijn vriend wakker geworden, want ik heb de wekker totaal niet gehoord.
0: Oh, wat, hoezo? Stond die eitjes te bakken of was hij aan het...
2: Nou ja, die lag ook te slapen, maar ik heb het luchtalarm heb ik als wekker. Alleen, ik had ook oordop in, dus ik had het niet echt gehoord.
0: Dus zelfs een luchtalarm krijg jij ook niet wakker?
2: Nee, maar ja, er was hier vannacht zoveel herrie op die camping, dat was niet normaal. Dus ik slaap echt net pas een paar uurtjes, denk ik.
0: Want leg even uit, gisteren ben jij op de camping aangekomen, om hoe laat?
2: Ja, eind van de dag, want we hadden dit jaar een andere strategie. We dachten, als we wat later gaan, dan staan we misschien op een betere plek op de camping. Nou, dat is zo. We staan lekker bijna bij de ingang, in ieder geval voor de brug, om over te steken.
0: Ja.
2: Dat is top. Dus we waren er wel wat later gisteravond, maar wel op tijd voor Jannes.
0: Mooi.
2: En dat was echt top gisteravond, Jannes. Hé. Ja. Oh.
0: Hoe was dat? Want jij stond er dan tussen als... Want je bent gewoon publiek, ben jij. Je bent nu even niet in dienst, want je hebt vakantie. Maar hoe sta jij daar dan? Met een drankje, met je vrienden. En wat denk je dan? Ja, dit is mijn muziek.
2: Ja, ik vond het helemaal geweldig. En iedereen was zo hard aan het meezingen. En af en toe dan zag je ook zo'n inzoom op Jannes gezicht.
0: Ja.
2: En hij was gewoon heel de tijd, ik moest er even een traantje wegpinken.
0: Emotioneel, ja.
2: Ja, hij wist niet wat hij meemaakte. Nee.
0: Maar heb jij ook nog bespeurd dat jouw vriend misschien stiekem aan het meezingen is geweest?
2: Nou ja, dat heb ik gezien, ja. Want mijn vriend stond ergens anders, maar die stond daar boven op het podium. En op een gegeven moment ben ik maar gaan inzoomen met mijn telefoon.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, verrek, die staat daar gewoon.
0: Ja, want jouw vriend heeft niet veel met de muziek van Jannes.
2: Nee, die heeft er niet zoveel mee. Nee, maar ik wel. Dus ja. Ik stond lekker met de meiden, stond ik lekker daar in het publiek. En helemaal los te gaan, een uur lang Jannes.
0: Ja, want waanzinnig. Maar hij zong dus wel mee.
2: Ja, dat weet ik, dat heb ik niet goed kunnen zien. Daar stond ik iets te ver weg.
0: Maar hij stond wel mee te feesten.
2: Hij heeft stiekem wel meegezongen, denk ik. Want dat heeft namelijk echt iedereen gedaan die daar stond.
0: Ja. Hey, en nu ben je... je staat op de camping en dan word je wakker. Caravannetje. En wat gaat er nu gebeuren? Ontbijten met z'n allen?
2: We gaan dadelijk even ontbijtje halen, denk ik. En de rest, er is nog bijna niemand wakker hier in ons straatje, joh.
0: Hè?
2: Iedereen ligt ronken.
0: Ronken? Want het was vannacht laat. Hoe laat ben je in bed gekropen?
2: Nou, ik lag er om 3 uur in. Alleen onze overburen die dachten om 4 uur vannacht... Hey, laten we even keiharde muziek aanzetten.
0: Hardstyle.
2: Ja. Oh. Nou ja, echt, ik kon ze wel.
0: Oh, dat wel. En wat heb je gedaan? Heb je de speaker kapot geslagen?
2: Nee, daar heb je helemaal niks aan. Dan gaat het alleen maar nog harder, die muziek. Oh. Dus ik dacht, ik wacht wel gewoon net tot het voorbij is. Maar dat duurde gelukkig niet heel lang.
1: Nou, je moet zelf een speaker neerzetten en er tegenop
0: boksen. Of je moet een Bluetooth jammer hebben.
2: Nou, ik heb een hele grote bouwradio mee waar DAB Plus op zit. Ah. Dus ik ga dadelijk keihard SterrenNL hier opzetten.
0: Heel goed, heel goed. Dan ga ik zo meteen, als wij ophangen, dan ga ik even een echt Zwarte Cross liedje... Ga ik zo

0: draai.
1: Trouwens, ik had nog even wat dingen. Mochten mensen mij trouwens wel opzoeken, wij hebben de hoogste vlag van de camping, of de hoogste mast.
0: Ja.
1: En we hebben ook allemaal vlaggetjes eraan hangen. Dus mocht je zelf langs willen komen, dan moet je me opzoeken. Ik heb trouwens ook heel veel stickers meegenomen.
0: Oh,
1: ik had heel veel stickers meegenomen.
0: Oh, had.
1: Want we zijn goed door de douane heen gekomen van de camping. Alleen, ze hebben al mijn Sterren NL stickers in beslag genomen.
0: Nee. Oh.
1: Ik heb geen één sticker meer.
0: Ja, maar stiekem is de douane ook fan.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja,
1: ik had echt tuurlijk heel veel leuke stickers mee van Sterren. Ze zijn allemaal in beslag genomen. Want hij zei, ja, anders wordt heel de camping volgeplakt, zei hij.
0: Ja, zit ook wat in natuurlijk. Was ook wel gebeurd.
1: Ja.
0: Wat ga je vandaag doen? Want wie gaan er vandaag optreden? Waar wil je vandaag absoluut naartoe?
1: Dat weet ik niet meer. Geen idee.
0: Meen je niet?
1: Ik heb gisteravond nog even gekeken wie er kwam. Maar, de Heino's komen vanavond.
0: Oh, top. Dat is super.
1: Ja, dat weet Heino's. Ik. Ja, de Heino's.
0: En speelt onze Danny Blom ook vandaag met zijn Piraten Power Hour?
1: Dat weet ik niet. Volgens mij is dat morgen. Maar ik weet heel dat blokkenschema niet aan mijn hoofd. Ik laat alles gewoon lekker om me afkomen vandaag.
0: Oké. Nou ja, ga daar lekker van genieten, Tieners. Je bent er tot en met zondag en of maandag ga je weer terug.
1: Maandag gaan we weer terug.
0: Oké. Nou, en dan aansluitend vakantie. Ik wens je heel veel plezier dit weekend. Doe voorzichtig.
1: Ja, dankjewel.
0: En heb een fijne vakantie. En dan spreken we elkaar eind augustus.
1: Ja, tot in augustus.
0: Eind weg.
1: Niet
0: maar
1: normaal,
0: is wel lekker
1: normaal.
0: Toch even zo zonder elkaar, hè? Toch wel
1: even. Kijk, daar gaan ze weer. Eerst zo wakker over weer, hoor je het?
2: Nee.
1: Gaan ze weer met de... Oh, nee, hoor je niet meer.
0: Nee, okay.
1: Ze trekken de box weer open.
0: Ja, trek die box kapot, jongen. Heb veel plezier, doen ze allemaal de groeten.
1: Yo,
0: doei, Tieners, houdoe. Ga even echt Zwarte Cross nummer draaien. En weet je waarom? Ik ga Jovink en de Voetenbeatles even draaien.
2: Okay.
0: En die hebben het titelsong natuurlijk. Want het thema dit jaar is... Het geet hier spoken.
2: Spoken?
0: Ja.

0: ik wil.
1: Oké dan. Okay,
2: ja, zeker is oké. Friesland is heel oké. Okay. Wel een boertje van Buten, zeggen ze altijd.
3: Een boertje van Buten?
2: Boertje van Buten noemen ze dat.
3: Omdat het...
2: Oh, ik zit hier in het Hol van de Leeuw natuurlijk, in het Gooise. En dan ben je een boertje van Buten. Als dan kom je hier niet vandaan, dan ben je iemand van buiten.
3: Dan kunnen we elkaar de hand schudden.
2: Ja, jij bent ook een boertje van Buten.
3: Ja.
2: Is dat platteland waar je zit dan? Noem je dat zo? Of kuststreek?
3: Ja, kust. Ja, polder, kust. Ja.
2: De Zeeuwse kust.
3: De Zeeuwse kust.
2: De Zeeuws-Vlaamse.
3: Zeeuws-Vlaamse kust. En ik kan je vertellen, van heel Zeeland is dat de mooiste kust.
2: Echt waar?
3: Jazeker.
2: Ik ben wel met het campertje naar, dat heb ik gezegd, Knokken. En dan onderdoor naar Calais gegaan.
3: Ja, mooi.
2: En wat heb je dan nog tussenin? Daar zit ook nog iets.
3: Tussen Knokken en Calais?
0: Ja.
3: Ja.
2: Grote stad.
3: Blanke bergen, bruggen. Nee.
2: Ja. Nee.
3: In België wel.
2: Ja, of is het net Frankrijk? Denk Frankrijk net.
3: Oh, ja, weet ik niet. Frankrijk ben ik niet in bekend.
2: Nee, nou goed, ik ben er ook niet zo van stokbrood, dat weet ik wel. Maar ja. Ook dat... Oui. Oui. Ja. En je m'appelle Marcel, dat heb ik ook onthouden van de MAVO. Zometeen hebben we nog best wel eventjes een momentje voor een verzoekplaatje. Maar toen dacht ik, Wouter... Oef. Ja, normaal doen we platenkoffertje, maar ik laat het platenkoffertje even gaan.
3: Doe maandag weer.
2: Doe maandag, pakken we hem weer op. Maar ik dacht, vandaag is het Wereld Emoji-dag.
3: Emoji.
2: Je kan ook namelijk cryptisch, doen ze wel eens cryptisch, met emojis dat je een plaatje uitbeeldt, zeg ja. Maar. Hè? Een zonnetje en een zeetje, dan weet je, zon, zee.
3: Zak in de zee.
2: Precies, ja. Dat zou dat zou je kunnen doen. Dan kun je uitbeelden met emojis. Wat nou als onze luistervrienden, en ik weet dat onze luisteraars, die zijn veel slimmer dan er wel eens wordt geroepen, hè?
3: Zeker, want,
2: ja,
3: zeker
2: mensen
3: weten,
2: hebben altijd een oordeel, hè? Ja. En dan kom ik altijd voor op de bres en dan zeg ik, dat is niet zo. Maar stuur eens Duinkerk inderdaad.
3: Duinkerk.
2: Ja, prachtig, jullie zijn de beste luisteraars, zie je wel. Zie je heel veel mensen, Bart, Erik, Kroontje, Duinkerk, daar ben ik geweest. Prachtige stad. Oké, dat gezegd hebben. Maar beeld het uit in emojis wat je wil horen. En dan gaan wij zo meteen raden, Wouter, wat het is. En dan gaan we aansluitend even 1, 2, 3 verzoekplaten even doen.
3: Leuk. Ja
2: is dat leuk?
3: Ja.
2: Oké. Dus beeld even uit in emojis, emoticons, wat je wil. Zon en stapelwolken, die wisselen elkaar af vandaag. In het noordoosten kan vanmiddag een bui ontstaan, lokaal een onweersbui ook. Elders blijft het droog, het wordt van noord naar zuid 23 tot 28 graden. Verkeer staat vast onder andere voor de grens. A12 Arnhem richting de Duitse grens 7 minuten. En de A27 Utrecht naar Gorinchem voor Everdingen heb je een minuutje of 5. De A76 Geleen naar Aken. Daar heb je ook voor de grens wat verkeer staan. 5 minuten. De weg is dicht. Je wordt via de af- en oprit geleid. Dat komt namelijk door een grenscontrole.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
2: Ja, hitalarmpje gaat al voor Joey Nicolai, Tinto de Ferrano.
4: NPO. Marcel in de morgen.
5: Hit. Alarm.
2: Op!

0: 10:15 gaan we 3 verzoekplaten draaien. Maar niet zomaar 3 verzoekplaten, beste Wouter. Want vandaag op een Wereld-Emoji-dag.
1: Wereld-Emoji-dag, ja.
0: Dus de smileys, die staan even vandaag centraal. Dus de dag van de smiley. Heb ik bedacht, zo even, ja. Tijdens de uitzending dacht ik, ja, misschien wel leuk om even dit te doen. Stuur gewoon emojis, alleen emojis. En dat wij aan de hand van die emojis, dus die smileys, moeten gaan raden welk liedje jij bedoelt.
1: Ja.
0: En dan gaan we daar 3 uitzoeken en die gaan we draaien. Maar er zitten er nog steeds wel tussen. Bijvoorbeeld Anthony stuurt eentje een poppetje met een traantje. En daarna een poppetje dat echt moet huilen.
1: Oeh, tranen, steeds weer huil je?
0: Steeds weer huil je, traan, huil, traan. Die heb ik niet helemaal, zeg
1: nee,
0: maar.
1: Nee.
0: En Dion die stuurt een dansend vrouwtje en een zandloper daarna. Nou, zandloopster, de zandloopster. Ja. Dat snap ik.
1: Die van Daan is ook. Die ligt heel dicht bovenop.
0: Oh, wat dan?
1: Ja, 120 varkens en daarna een.
0: Oh, je stuurt er 120 varkens. Dan, en dan de vlag van Beirut.
1: Vrachtwagen en de vlag van Beirut, ja.
0: Vrachtwagen, broed. En Spanje 2010, dat is een mooie nickname hier in de app. Die stuurt een zonnetje. Met een pijltje naar dat zonnetje. En daar achter dat pijltje zit een hart. En dan de duim omhoog.
1: Ja.
0: Die duim omhoog, die snap ik niet helemaal. Maar het is te later zonder je hart natuurlijk. Dus die hebben we. En ik zie van Michel, die stuurt nog een bakker met brood. En een stokbrood, dus dat moet de warme bakker zijn.
1: Ja, kan niet
0: anders. Kan ook niet anders. Welke hebben wij... wat gaan we zo meteen onder andere draaien? Want ik zie Henk Wijngaard gaan we sowieso draaien. Dat was een appje van Dave de Glazenwasser, hè?
1: Ja, die had een vrachtwagen, dan zo'n smiley met geldogen. Dus met dollartekens in zijn ogen. En daarna 2 konijnen. Of ja, jij noemde het hazen.
0: Hazen. En ik denk dus Beun de Beunhaas.
1: Ja. Nou ja, toen jij dat zei, viel bij mij ook mijn Frank. En toen...
0: De Beunhaas doet het voor het geld. En dit is zo'n smiley met een dollarteken.
1: En die truck, ja, dat moet wel.
0: En Tian, die stuurt... Ja, Tian.
1: Die had een vlammetje, dan een pijltje, naar een eitje in een pan.
0: Vlam in de pan.
1: Vlam in de pan.
0: Vlam in de pan. Ja. Jari Helligers, nou, die hebben we ook. En voor de laatste, of eigenlijk de eerste die we gaan draaien zo meteen, hebben wij aan de lijn...
1: Yannick.
0: Yannick, goedemorgen.
2: Hey mannen, goedemorgen.
0: Hebben jullie besproken welk liedje het is, Wouter, of niet? Of gaan wij nu raden?
1: Oh ja,
0: heb je het wel besproken?
1: We hebben het nog niet besproken.
0: Nee. Misschien zitten wij er ook wel naast.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Nee, vandaar dat
2: jullie net zo'n grote verrassing dus eigenlijk.
0: Ja. Nou, wij denken dat we het weten, Yannick. Want wat heb jij ingestuurd? Welke emojis?
2: Ik heb ingestuurd naar jullie een discobal. En iets wat een kaartje voor moet stellen. Laten we daarmee ophouden.
0: Ja, een soort creditcard-achtig iets of een pinpas. Of,
2: Ja.
0: Dus wij denken disco à la carte.
2: Mannen, 100% bingo. Klasse.
0: En weet je, dat was de allereerste plaat van René Vroeger.
2: Ja. Ja, zeker weten. Sterker nog, ik heb hem leren kennen dankzij jou, Marcel.
0: Ja, topplaat is het, hè?
2: Echt een klasse plaatje, echt waar. Een pareltje en super zonde dat hij niet op Spotify staat.
0: Dat weet ik ook niet. Dat zouden we eens aan René moeten vragen waarom het er niet is.
2: Okay. Ja, dat zullen we eens achter zijn vod aan zitten met z'n allen.
0: Ja, gaan we eens even doen. Dankjewel voor je creativiteit, Yannick. En een mooie dag vandaag.
2: Boys, jullie bedankt. Zelfde. Goed weekend alvast.
0: Hoi.

0: Uitgebreid, dit was Henk Wijngaard en Beun de Beunhaas. Daarvoor Jari Hilligers. 4:10. Het is bekend, de scheidsrechter voor de wedstrijd van zondag. Van de finale.
1: En?
0: Het is een Sloveen.
1: Oké.
0: Slavko Finic. Die gaat fluiten. 46 jaar. Die pakt de finale. En toen dacht ik, toen ik dat even las, het is natuurlijk heel spannend als je gaat spelen als Spanje tegen Argentinië. Beide landen heel spannend natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Maar het is voor zo'n man ook spannend. Zo'n scheidsrechter. Ja. Daar hangt...
1: Ligt een partij druk op die man.
0: Daar hangt een zwaard boven je. Dat word je niet... Dat is niet mals hoor.
1: Je kan het voor niemand goed doen.
0: Dat is het. Het is altijd één partij.
1: Ja. Opmerkingen achteraf.
0: Ja. Als je dan een fout maakt in zo'n... Nou goed, dat is dit weekend. En we hebben natuurlijk de Formule 1. Dat hebben we. En er zijn nog veel meer festiviteiten. Nijmeegs Vierdaags volgende week. De feesten beginnen dit weekend.
1: Tilburgse kermis.
0: Scootjesielen in Friesland.
1: Ook.
0: Jazeker. Tilburgse kermis, zei je. Ja, ook mooi. En Zwarte Cross natuurlijk. En heel veel andere festiviteiten. Mocht je leuke dingen gaan doen, heel veel plezier alvast. We hadden net heel veel verzoekplaten. Of de minste drie hebben we gedraaid. En we krijgen er heel veel binnen in de app. Maar echt leuk om ze... te laten liggen bijna, maar even een paar nog.
1: Ja, de emoticons die binnen zijn.
0: Emojis, de smileys. Want Wessel die stuurt een glijbaan, daarna een kruis, een rood kruis en dan twee voetjes. En ik had hem niet zo snel, en ik eigenlijk helemaal niet, want ik zei van op een gegeven moment, ik zie hem even niet.
1: Nee.
0: Maar jij moest er ook lang over nadenken. Maar
1: ja, ik heb even lang over nagedacht.
0: Maar je had hem wel.
1: Ja, speel niet met mijn voeten.
0: Speel niet met mijn voeten, ja. Ah. Als je het zo zegt, dan is het heel makkelijk.
1: Ja.
0: Twanny die stuurt een deur en dan een donderwolkje en daarna onweer regen. Dat is natuurlijk deur donderen.
1: Ja, mooi.
0: En Richard die stuurt een rood drupje. Ja, bloed lijkt het wel.
1: Ja, dat is bloed.
0: Een bloeddruppeltje.
1: Ja.
0: Met daarna een verhit gezicht en daarna huilen. Ja, dat is bloed.
1: Zweet. En tranen.
0: En tranen, exact. En Nancy die stuurt nog een zonnetje, daarna een eilandje, hartjes en twee mensen. Een mannetje en een vrouwtje. Dat lijkt mij dat het vakantieliefde is.
1: Ja, mooi.
0: En wat nou als je een boot hebt, of een schip, en dan daarna een pijltje wat naar beneden gaat.
1: Dat is naar beneden, ja.
0: En daarna zie je een zee.
1: Een zee. De schip zien zakken in de...
0: Schip zien zakken in de zee? Nee.
1: Staan niet.
0: Nee.
1: Schipbreuk. Iets van Ancora denk je dan aan bij een boot.
0: Nee. Stop maar. Het is de Titanic.
1: De Titanic.
0: Ja. En laat dat nou net de allerlaatste in de show zijn.
1: Heerlijk.
0: En die prachtige nieuwe plaat van Helemaal Hollands.

0: toegevoegd, Wouter.
1: Och!
0: Hij staat in de Morsel in de Morgen playlist op Spotify. Ja,
1: terecht.
0: Nou, hoort hij in, hè? Mocht je de lijst nog niet in je favorieten hebben... Ja, hallo. Heb je onder een steen gelegen of zo?
1: Koekoek.
0: Ja, Marcel in de Morgen, dan zo'n rechtopstaand streepje, Sterren NL.
1: Oh, maar bij Marcel in de Morgen, dan vind je hem al.
0: Marcel in de Morgen vind je hem al, hè? Ja, ze denken het ook wel, ja. Zometeen dan vinden wij hier nog meer vreugde en jolijt. Want we hebben hier zometeen Emily op volle toeren. Ja, jij bent er vanmiddag nog even met Perry.
1: Met Perry om 4 uur weer, ja.
0: Perry even de groeten doen van me.
1: Ga ik doen.
0: Ja, beste jongen, beste jongen. Heb allemaal een fijn weekend. Geniet van alles wat je gaat doen. En bedankt Wouter voor deze gezellige week.
1: Ja, doen we maandag weer, hè?
0: Ja, maandag weer, ja. Dank voor de gezelligheid en morgen Piratenuur.
1: Houdoe.
2: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Heteren 5 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Dat kost je nu een half uur extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.

ook nog te pakken. En ze gaat binnenkort even lekker op vakantie met haar gezinnetje. Nou, dat heeft ze ook wel verdiend, hoor. Wat een drukke vrouw is dat. Nou, goedemorgen, leuk dat je erbij bent op volle toer op deze vrijdag. Dat gaan we doen met Vincent en ook met Amar. Maar we nemen eerst eventjes, kun je dat zeggen? We nemen de Tour de France. Ja, of gaan we dan langs de Tour de France? Ach, weet je wat? Hier zijn Frans Duits en Lange Frans met Tour de France. Hey Frans!

Je hoorde Nick en Simon hier op NPO SterrenL Radio. En deze morgen komt er een berichtje binnen van Samantha. Die vraagt: Emily, zou je veel te lange nacht willen draaien van Jeffrey Kuipers? Maar natuurlijk! I'm

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, ook voor de grens bij Nieuweschans, 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar, tussen het Rottepolderplein en de Wijkertunnel, een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer voor de grensovergang 25 minuten vertraging.

Cheerio en de man achter vele andere hits. En dat wordt steeds meer zichtbaarder. In ieder geval, ik zag afgelopen week ook Numidia bij hem in de studio. Jawel, steeds meer artiesten weten de weg naar hem te vinden. Sowieso heeft ook Mart Hoogkamer een nummer van Jeffrey Hayes. Nou, ga zo maar door. Nou, goedemorgen, we gaan richting de lunch met zometeen Marco Borsato en ook Sineke. Maar eerst Maxime Vroger en Billy Dans. En waar zij slapen weet ik niet, maar ik slaap...

SterrenL Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Samen gaan we richting de lunch. Ik twijfel nog een beetje. Ga ik voor een soepje? Misschien een beetje te warm deze dag. Of pakken we een rapje?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland, ook weer voor de grensovergang, 20 minuten extra.

Zometeen nog een tosti erbij. Nou, richting dat heerlijke weekend, maar ook mijn vakantie. Oh, ik heb er echt zoveel zin in. Jawel, jawel, jawel. Zometeen Arne Jansen. En ook nog Snelle en Maan. Maar eerst de nummer 1 in de Sterrenel Top 25. De lijst der lijsten. Rutger van Barneveld.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat al ruim 300 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch heb je nog voor het knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Nieuwegein, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De A7 van Groningen naar Duitsland, voor de Duitse grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland, 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech.

0: in de nacht.
1: Zwarte haren, zwoele gitaren. En dat met Django Wagner op NPO Sterren NL.
2: Emily Sleven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
1: Ja, met die zwarte haren denk ik toch altijd aan... stel je voor dat je iets besteld hebt... En dat kan zijn thuis bezorgd, maar dat kan natuurlijk ook ergens zijn... dat je ergens op het terrasje zit te eten. Of je gaat langzaam, ook, kan ook. En dat er dan een zwarte haar ergens in zit. Ik vind dat zo ranzig. En dat je dan een hap neemt en dat die haar maar... die kent gewoon geen einde. Nou goed, mocht je nog een wat iets latere lunch hebben... smakelijk, en ik hoop dat er geen zwarte haar in zit. Zometeen de dijk en ook Lara Mila. Maar eerst even langs de wegenwacht.

paradeplaat hier op NPO Sterrenel Radio. Ja, wie gaat er dan deze week vandoor met de paradeplaat? Dat hoor je zo meteen tijdens de Sterrenel Top 25, de lijst der lijsten met onze eigen Janneman. Zometeen hoor je Normaal en ook Marco Schuitmaker. Maar eerst, nooit meer voorbij, Afro Bros, Billy Dans

toch eens lekker vakantie houden. Nou, dat ga ik dan ook zeker doen. De komende 3 weken word ik heerlijk vervangen door Danny en ook door Lucas van Leeuwen. Tot over 3 weken. Dikke kus. Doei!

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en door werkzaamheden heb je extra vertraging. Ook door een auto met pech loopt het vast. Op de A2 naar Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 30 minuten vertraging. Dan de A12 naar Den Haag bij Nieuwerbrug, een kwartier extra door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem doe je er een uur langer over tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A58, Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Ierseke en Rilland is het oponthoud 5 en 20 minuten.

19, 20, 21, 22, daar is 23, daar is 24 en hier heb ik 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. 25 spekvette Nederlandstalige tophits op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Allemaal een hele goede middag allemaal. Daar is Janneman live vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum.

0: 12 bier, een dikke duim en een natte vinger. Nee, nee. Dit zijn de rangen en standen die daadwerkelijk een beeld geven van de populariteit van de Nederlandstalige muziek de afgelopen 7 dagen. En dat doen we samen met onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. Iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling zondagmiddag tussen 3 en 5 uur. Ik pak de paparazzi er even bij. En wat gaan we doen de komende 2 uur? Wij gaan ons bezighouden met de 16e jaargang, week nummer 29, gedateerd 17 juli 2026. En als we kijken naar die top 25 van SterrenNL Radio op tv, iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. Deze week 3 nieuwe platen, 10 stijgers, 8 zakkers en 4 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren

week 15, deze week 23. De eerste drie waren dat in de top 25 van Sterren en Radio. De eerste drie zakkers van in totaal 8 zakkers in deze toonaangevende Nederlandstalige hitparade. Janneman, Jan Paparazzi, exclusief voor NPO Sterren en Radio. Op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 en op zondagmiddag tussen 3 en 5 in de feestelijke herhaling vanwege de Omroep CL. Wat rijden we allemaal? Op 23 dus Raymond Hermans en in de boeken oude paradeplaat. Hij staat er nu 8 weken in en ik denk de laatste week. Daarachteraan, nee, daarvoor eigenlijk op 24, gezakt van 19, Gerard Joling. En niet voor één keer in de 11e week 5 plaatsen naar beneden getuimeld. En we openen deze muziekmarathon met Damien van Os en de topplaat, de superplaat Diamantenring. 18 weken lang te horen in de top 25, vorige week 22 en deze week zakt hij naar 25. Het was de officiële opener vanmiddag in onze top 25. 3 nieuwe platen, 3 verdwenen platen, welke dat zijn hoor je uiteraard zo meteen van me. Nu is het tijd voor de eerste van 3 nieuwe platen en die komen we tegen, de eerste op nummer 22. Lara Mila, volgens mij is ze 21 jaar, ze doet iets in de sportwereld en ze kan ook behoorlijk goed zingen. Had ik je maar nooit gezoend. De eerste nieuweling vandaag in de

Jong en Dom in de tiende week top 25. Vorige week 14, dus deze week zakt je naar 21. En daarvoor op 22. De eerste wordt in totaal 3 nieuwe platen. Zangeres Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend. Nieuw op 22. Op 20 de tweede nieuweling, een andere zangeres. En de paradeplaat van de afgelopen 7 dagen. Die komt binnen op nummer 20. Monique Smit en...

in je hart. In de derde week al blijven staan op nummer 17. De eerste van vier zittenblijvers dus. En daarvoor op 18, de hoogste nieuweling deze week. De klapper van de week. Danny Vroger en Mickey van Wijk met Knipperlicht. Nieuw op nummer 18. En in de top 25 is dit weer een bijzonder moment. Want deze plaats stond 2 weken geleden. Hij stond er al heel lang in. Een aantal weken nummer 1. Een half jaar geleden al. Hij staat er nu 27 weken in de top 25. Hij stond een paar weken geleden op 25. Hij ging vorige week van 25 naar 20. En hij gaat, hoe is het mogelijk, deze week van 20 naar nummer 16. Weer 4 plaatsen omhoog. Een tweede leven voor de plaat die er nu 27 weken in staat. Robert van Hemert en Donnie. En Mo, wat dat nou? Benny.

grote vriend Henk Dissel in de top 25. Vorige week stond hij nummer 8 in de top 10. En hij gaat 7 plaatsen naar beneden. 15 is de notering deze week in de 9e week. Sterrendeel top 25 voor Waterpas. En daarvoor op 16 uur omhoog van 20. In het tweede leven eigenlijk. Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou. In de 27e week. De langste noteerde plaat deze week in de top 25 van Sterrendeel.

Italië. Daarvoor hadden we de derde stijger omhoog van 21 naar 14. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerkje de tweede week. Vorige week nieuw op 22. Deze week doorgestegen naar 14. En erachteraan dus 13 omhoog van 16. Pascal Redeker en de Badkamerkraan. Zo meteen aan het eind van het uur hoor je de oude Nederlandstalige nummer 1 van 40 jaar geleden. Dan gaan we terug naar 18 juli 1986. Toen zat ik zelf op een radiostation in Rotterdam op een flat 12 hoog met mijn hoogtevrees. Maar maakt me allemaal niet uit. Alles voor de radio. Ik zat zelf op Free Radio Rotterdam. Een radiozender die vanaf 1981 bestond. Heeft bestaan tot 1987. 6 jaar lang. 105.8 volle kracht. De ideale illegale. In die 6 jaar is het 42 jaar uit de lucht gehaald. Het radiostation. Maar altijd doorgegaan. En daar hou ik van. Daar is mijn karakter nog wel voor een deel gepokt en gemazeld. Door dat niet op te geven en altijd maar door te gaan. Nou ja, 40 jaar geleden die plaat hoor je zometeen dus. De oude Nederlandstalige nummer 1 van die tijd. Maar ook nog een paar tipnoteringen zoals gebruikelijk aan je voorschotelen. Ik heb zometeen Westie Klein, de vriend van de show. Hij was hier afgelopen woensdag met zijn nieuwe plaat Niet Zo Bij Mij. Ik ga Fons Veuring draaien met Tracy. Ik ga Emma Heesters draaien met een nieuwe single. Die heet Hartebreker. En ik ga beginnen met de nieuwe single van Corrie Konings. Prachtige plaat. Er hangt iets in de lucht. Even kijken. Corrie Konings. Ja, Corrie. Kijk eens naar boven. Wat zie je daar? Er hangt iets.

0: spreek ik die van jou.
1: Mooi toch deze plaat. De nieuwe single van Emma Heesters, Hartebreker. Prachtige plaat. Daarvoor hadden we Feestie, gezellig met Fons Veurink uit Zwolle. De nieuwe Wesley Klein draaiden we met Niet Zo Bij Mij. En Corrie Konings met een nieuwe plaat. Er hangt iets in de lucht, is dat amore. Vier kanshebbers voor de hitparade van volgende week bij Sterrenel Radio. Vier nieuwe platen. Straks voordat ik nummer 1 op je losgelaten. En volgende uur gooi je ook nog een paar nieuwe platen, tipnoteringen. Die allemaal kans maken op een plek in die top 25. Maar eerst, zoals gebruikelijk, de laatste plaat dit uur. En dat is de oude Nederlandstalige nummer 1. En vandaag gaan we precies 40 jaar terug in de tijd. Naar de zomer van 1986. 18 juli 1986. Toen stond deze schitterende plaat op nummer 1. Het goede doel. En

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg met meer dan 400 kilometer file. Er zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopend Del. Daar sta je een uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht een half uur vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps. Daar nu een kwartier extra reistijd.

0: Nou, dan moet je voor goede huizen komen, hoor. Om mij een beetje gek te maken. Om mij een beetje uit mijn evenwicht te halen. Gaat je niet lukken in dit leven. Let op mijn woorden. Dat waren ze. De nummer 12 deze week in onze top 25. Lil Kleine en Samuel Welte. Stabiele factor op Sterrenel Radio. Janneman niet uit het lood te slaan. Niet naar links, niet naar rechts, niet naar voren, niet naar achteren. Je krijgt mij niet gek. Op vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En op zondagmiddag tussen 3 en 5 in de feestelijke herhaling van de top 25. Maak me nou niet gek. In de 12e week dat ze staan genoteerd. 3 plaatsen naar beneden. Vorige week 9. Deze week openden zij het tweede uur. Het spannendste uur van de top 25. Nummer 12 deze week. En daarmee is het inderdaad geopend. De tweede uur van de top 25. 16e jaargang week nummer 29. 17 juli. Gedateerd 2026. De top 25 van Sterrenel Radio. 3 nieuwe platen. 10 stijgers. 8 zakkers. 4 zittenblijvers. En voor de latere inschakelaars. Foei, foei, foei. Dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.

vanmiddag hier met elkaar de zon zien zakken in de zee. Na een tijd van duur zou zomaar eens kunnen. Een van de grootste hits van 2026 van Rutger van Barneveld. De nummer 1 van vorige week in onze top 25. En dan als de solo hier door met de top 25. Want och, dit is prachtig. Dit is de nummer 11 van deze week. Vorige week nieuw op 18. Hoogste nieuweling. Een van de beste platen van dit jaar.

Tour de France van Frans-Duits. En Lange Frans in de vierde week, 2 plaatsen omhoog dus. Daarvoor op 10, omhoog van nummer 13. Het is hem gelukt, de top 10 heeft hij gehaald. Gerrit Snijder. En het Cubaanse Café in de derde week top 25 op 10 terechtgekomen. En op 11, omhoog van nummer 18. Dat gaat heel hard, Yves Middensen. En misschien is het tijd in de tweede week al op 11 terechtgekomen voor de top 25. De toonaangevende Nederlandstalige hitparade. Janneman, live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisstraat in Hilversum.

0: geven de Nederlandstalige hitparade de eerlijke 25. Met 3 nieuwe platen deze week. En dat betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze week nemen wij afscheid van de volgende toppers.
1: Want zij hoort bij mij.
0: Vorige week nog op 25. Chris Cross,

jaar net geen nummer 1. 2 weken 2 als hoogste notering. Vorige week 25 en deze week zijn ze verdwenen. Verder gaan ze hoor, zo hoort bij mij. Ook verdwenen deze week de nummer 24 van vorige week. Nee, de

week op 23 en deze week zijn ze verdwenen. Ja, daar gaan ze hoor, op Hoevenpad. Belt iemand even 112, de politie, de surveillance. Want daar gaan zij op Boevenpad, verdwenen uit de top 25. En de nummer 12 van vorige week is ook weg uit de hit.

van 5-1 plaats naar beneden. Zware Sjerk, lichte Sjerk en Freddy de Lid zijn de Baco in Monaco. In de zesde week 1 plaats naar beneden. 1 plaatsje, vorige week 5, deze week 6. En om 7 draaiden we omhoog voor nummer 10. Felicitatie voor de Bos van Os, Jeffrey Hazen en Loco Loco. In de vijfde week top 25, 3 plaatsen omhoog. Vorige week 10, deze week omhoog naar nummer 7.

Op 2 blijven staan deze week in de top 25. In de 5e week dat je staat genoteerd. Net geen nummer 1. Misschien volgende week dan. Ik weet het niet hoor. Robert van Hemert en Zandloopster op 2 blijven staan. Op 3 blijven staan Justin de Wild en Cheerio Cheerio in de 16e week top 25. En op 4 omhoog van nummer 7. Mikey Mike Versteeg. En de hartslag van je heupen in de 3e week terechtgekomen op nummer 4 in onze top 25. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Bijna tijd voor nummer 1 in onze top 25 van vandaag bij Sterrenel Radio. Maar voor het zover is, een paar tipnoteringen op je loslaten. Nieuwe muziek op Sterrenel Radio. De nieuwe paradeplaat ga ik draaien. En tipnoteringen, tipnoteringen, tipnoteringen. Deze plaat verdient het in de top 25. Absoluut. Roma!

0: met deze radiozender, met de Nederlandstalige muziek, met mij persoonlijk. En ik ga bellen met degene die ook blij is, hoop ik, want die heeft de paradeplaat te pakken. Voor de aankomende 7 dagen. En die zit in het buitenland en die is een tijdje weg geweest. Ja, ja, ja. Ik ga niet zeggen wie het is. Ik hoop dat hij opneemt, want we gaan bellen met España Mañana. Hallo?
1: Met Jeff, goedemiddag.
0: Hallo, Jeff?
1: Hallo.
0: Madre mía. Jan Paparazzi, Janneman hier.
1: Hey Jan, hoe is het, jongen? Ja.
0: Hoe is het met jou, jongen? Ja, ja, uitstekend, mag ik wel zeggen. Hey.
1: Ik zit in Spanje in de hot tub nu je belt.
0: Ja, toch wel met een zwembroek aan, hoop ik, hè?
1: Nee, niet. Nee. Maar straks wel een handdoekje, want ik heb een hele nieuwsgierige Spaanse buurvrouw. Dus die wil die Hollandse genaal wel even zien, natuurlijk.
0: Hey Jeffrey, wat leuk dat ik jou aan de lijn heb. Want ja, jij was natuurlijk een tijdje weg uit Nederland. Je was kapper aan de Costa, hele verhaal. Gaat allemaal heel goed, begrijp ik, uit de socials. Super, super, super.
1: Ja, we hebben niks te klagen. Een mooie start gehad hier.
0: Dat is hartstikke leuk. En ik heb ook geweldig nieuws, want je bent toch weer aan het zingen geslagen op de een of andere manier.
1: Ik kan niet missen, Jan.
0: Je kan niet missen. Nee, maar dat is helemaal top, top, top, man. Want je hebt een hele leuke plaat gemaakt. En die plaat, Jeffrey Kuipers, is vanaf dit moment. Du moment, zeggen de Fransen. En hoe zeggen ze in het Spaans dit moment?
1: Puta madre.
0: De nieuwe paradeplaat bij Sterren NL.
1: Hey, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, we gaan er meer dan 50 keer de digitale snelweg opspuiten met Olympische snelheden.
1: Heerlijk. Ja, dan weet iedereen dat ik weer bezig ben. Dus dat is helemaal top. Daar ben ik heel blij mee.
0: Top, top. Ja, maar heerlijke plaat, man. Amor de Mies Amor van Paco en van Julio Iglesias natuurlijk. Heb jij bewerkt tot de Nederlandstalige feestversie. Superplaat geworden.
1: Ik dacht, we trekken hem even uit elkaar en we bouwen hem even opnieuw op. En dat is goed gelukkig.
0: Hey, en je komt binnenkort ook langs bij mij, begrijp ik, hè? Nou, in augustus.
1: Ja, heb ik gehoord.
0: Heb ik gehoord, ja, top, top, top, top, super, super.
1: Moet ik nog wat Spaans voor je meenemen, wat lekkers?
0: Ja, maar geen Spaanse droge worst.
1: Ook, ja, nee. Nee, die Hollandse, die heb ik ook. Die hou ik me ook aan, hoor. Ja. Je moet niet alles weggooien, hè.
0: Hey, je mag hem zelf nog even aankondigen, grote vriend. En dan gaan we hem draaien als paradeplaat de komende week bij Sterren NL. En dan zie ik jou op 5 augustus uit mijn hoofd.
1: Helemaal top.
0: Supergezellig.
1: Ik ben er weer, Jeffrey Kuipers. Paradeplaat deze week op Sterren NL met Veel te lange nacht.
0: Dank

TNL Radio. De Eerlijke 25, 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De toonaangevende Nederlandstalige hipparade op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. Afgelopen twee uur was dit de 16e week nummer 29. Gedateerd 17 juli 2026. Bedankt aan onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. Bedankt voor het luisteren uiteraard. Meer Top 25 is er volgende week vrijdagmiddag weer tussen 2 en 4. Of anders in de feestelijke herhaling zondagmiddag tussen 3 en 5. Ik laat

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, heel eerlijk, ik vind het helemaal niet zo heel erg dat het een beetje gaat afkoelen. Vind je ook niet?
4: Mag wel een keer, hè?
3: Als het zonnetje er maar bij is en het droog is, is het goed. Dat vind ik heerlijk zomerweer. Nou, dan zijn we weer. 4:05. Een beetje bonustijd voor de top 25. Want dat is helemaal niet erg. De grootste hits van Nederland kwamen weer in de afgelopen 2 uur aan je voorbij. En nu gaan wij zorgen voor dat extra beetje gezelligheid op vrijdagmiddag om het weekend goed te vieren. Of misschien wel de start van de zomervakantie. We gaan even naar Helene Geest. Ze zit bij de ANWB. Helene, goedemiddag. Hoe is het op de weg nu?
5: Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht, 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging 30 minuten. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam ook 35 minuten vertraging.
3: Alright, alleen dankjewel. Het is inderdaad druk, hè, met mensen die op vakantie gaan. Ongelooflijk. Zeg, de Zwarte Cross is ook volop gaande in Lichtenvoorde. We gaan straks nog even schakelen met Robin. En ik zat te denken, hebben wij zin in deze plaat?
6: We zingen, we springen. Met duizend in het rood komt hier. In de blote kont.
3: Ik wil graag een ja of een nee in de NPO luisterrap voor Mooi Wark met.
6: In de blote kont.
3: Kom maar door. Daar gaan we dan.
7: Oh,
3: wat was dit nou?
7: Nee,
3: wat gebeurt dit nou, Wouter?
7: Dit is gek.
3: Hebben wij dit ooit eerder gehad dat het zo misgaat?
7: Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
3: Nee, hè?
7: Dit is nieuw voor mij.
3: Is dat nu al het begin van de show?
7: Zo, ze zeggen, hoe goed begin is het halve werk.
3: Zullen we nog een keer proberen?
7: Nou, proberen.
3: Oké, daar gaan we.
1: Perry Kramps.
3: Ja, nou doet hij het.
7: Nou, mooi.
3: Even in de gaten houden, want een beetje blijft werken allemaal.

0: Moest je nou niezen of zo, Wouter? Wat gebeurde er nou?
1: Ik moest hoesten.
0: Oh, je moest hoesten.
1: Ik heb het niet gedaan.
0: Zeg, hij stond op de zwarte crossen en hij kreeg de tranen van in zijn ogen. Hij stond op het hoofdpodium. Het is echt, wat een moment was dat, hè?
2: Ik heb niet snel FOMO, maar ik zag al die optredens van Jannes en dat fragment. Ik denk, daar had ik toch wel bij willen zijn.
0: Ik ook.
3: Na een week hard werken is het eindelijk zover. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest, het weekend kan beginnen. Dit is Perry's Weekendparty met Perry Krams.
0: Ja. Niet alleen Perry Krams, maar ook weer linker en rechterhand van dit radioprogramma, Wouter Brakman.
4: Goedemiddag.
0: Hey jongen, mijn Hallo. Favoriete Zeeuwse vriend. Zeg, hoe was het deze week? Je hebt kleine oogjes.
4: Nou, ja, valt mee.
0: Oh, nou, bedankt. Nou ja, het is gewoon, het is pittig als je zo ineens vroeg uit je veren moet.
4: Ja, het was lekker vroeg deze week bij Marcel, maar wel heel gezellig.
0: Ja, ik heb geluisterd, man. Echt voortreffelijk. Echt voortreffelijk. Jullie hebben het heel erg goed voor elkaar, 's ochtends samen. Wilde ik even gezegd hebben. En dat je dan ook nog eens op vrijdagmiddag blijft zitten. Want voor de luisteraar, je hebt hem vanochtend gehoord tussen 6 en 10. Hij is gewoon blijven zitten in Hilversum om deze show ook nog eens bij te wonen. Dus het is een beetje sumier applausje, Wouter. En je mag ook voor jezelf wat applaudisseren, uiteraard. Maar hij is er dus gewoon nog steeds. Dat doet hij goed. Dat doet hij lekker. Nou, komt Lucas van Leeuwen ook nog eens de studio binnen.
4: Het
0: feestje compleet, zeg, op de vrijdagmiddag. Nou, we gaan er iets gezelligs van maken. Wordt het een soort van Perry Summer Party? Een beetje half wel, half niet. Ik vind het buiten niet echt, niet zo warm dat ik denk, we gaan het helemaal opblazen.
4: Het is gewoon lekker typisch Hollands zomertje.
0: Zo is het, een beetje een halve Summer Party.
4: Ja, een beetje half om half.
0: Wie er ook bij is, je hebt iemand gebeld. Weer aan de lijn, Wout.
4: We hebben Jip aan de lijn, Jip de Rooij.
0: Hey, Jippie.
5: Hey, goeiedag.
0: Hoe is het?
5: Heel goed.
0: Mooi, mooi, mooi. Ik vind altijd dat jij zo'n mooi rijmpje in onze NPO-luister hebt achterlaten elke vrijdag. Ja. En ik doe hem altijd zelf voorlezen. Nou, ik ga Jip eens bellen. Dan kan hij zelf dit rijmpje even voorlezen op de radio. Ja, dus ik zou zeggen...
5: Dat weet ik niet op mijn hoofd, man.
0: Jij hebt hem 3 minuten geleden gestuurd, zo'n gebed.
5: Ja, maar dan weet ik hem niet meer uit mijn hoofd.
0: Oh, zal ik het dan doen met jou aan de telefoon?
5: Ja, dat doen we. Oké.
0: Komt-ie aan. Nou, dit is hem, omdat je vergeten bent. Geen agenda meer. Geen enkele moeite. Alleen genieten van ieder minuutje. Perry en Wouter roepen met plezier. Weekend party. We zijn hier. Ja hoor, dankjewel Jip.
5: Ja,
0: fijne dag, fijn weekend.
5: Is goed, jongen.
0: Hoi, hoi.
6: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Jazeker, dat mag.
4: Lekker.
0: Waar zijn de bitterballen, Wout?
4: Ga even bestellen.
0: Doe.
6: Alles erbij wordt een borrelfeest. Dat aat ik niet gaan.
0: Nou, met z'n allen.

0: dat is ook wel een lekker hitje. Niels Korshuizen, daarna heb ik nog maar weinig van hem gehoord. Heeft wel een leuk liedje gemaakt trouwens. Emma, die heb ik toen een keer laten horen. Waarom hebben we die niet helemaal gedraaid?
1: Geen idee.
0: Oh, niet meer aan gedacht, denk ik. Ik heb hem wel hier in het systeem staan, Emma. Is ook wel een leuke opvolger van Marilou. Maar nooit zo'n grote hit geworden als deze plaat. 7 minuten voor 4:30. We zijn in opmars naar het welverdiende weekend. Of misschien wel de start van jouw zomervakantie. En traditiegetrouw is er rondom deze periode ook weer iets heel gaafs gaande in Lichtenvoorde. Voordat we zometeen ook weer gaan trouwens op de inject service. Want dat doen we gewoon. Dus stuur gewoon lekker je appie in via de NPO Luisterapp. Gaan we eerst even kijken bij een van de grootste talenten van onze redactie van Sterren NL Radio. Dat heb ik dat maar eventjes op de zender gezegd, jongens. Het is Robin Bakkenes.
2: Je hebt het over Wouter zeker. Je hebt het zeker over Wouter, of niet?
0: Nou, Robin, je bent lekker bezig, jongen. En ook dit weekend weer voor ons op pad daar in Lichtenvoorde. Hoe is het daar nu op dit moment?
3: Nou, het sfeertje zit hier absoluut goed in, Perry. Het is echt supergezellig. Het is uitverkocht. Het staat zwart van de mensen overal. En ja, het sfeertje zit er dus in alle tenten. Daar verderop staan de Benga Boys op te treden. Oh. Er is een soort under... Ja, dat is supergoed, supergoed. Vanavond komt nog Kraantje Papi, de Heino's. Danny Panadero, persoonlijke favoriet van mij natuurlijk. Het is onbeschrijfelijk wat alle mensen hier meemaken.
0: Is het jouw vuurdoop ook, Robin? Ja toch, je bent er voor het eerst.
3: Ja, nou, ik kreeg dus een shirtje van mijn collega's. En daarop staat, dit is mijn eerste zwarte cross. Met allemaal cd-hoesjes van artiesten die hier optreden. Die we dus ook gaan spreken voor Sterren NL. Dus dat was een leuke binnenkomen. En daar heb ik ook wel veel opmerkingen over gehad. En dat shirt heeft alle stages al bijna gezien. Ja, er is onder andere een stage, daar is een tramstation nagebouwd. En daar kan je dus in een tram. En daarin kan je dus, ja, iedereen springt daar. En supergezellig, die tram helemaal heen en weer. Het is echt supergezellig. Dus dat naast de megatent. En de mainstage waar Jannes inderdaad gisteren de tent even helemaal op zijn kop heeft gezet. Echt niet normaal.
0: Heel gaaf. Die beelden die zijn rondgegaan op social media. Het was echt inderdaad bizar. Maar heb je nou nog een tip? Robin, als je daar nou voor de eerste keer bent op zo'n zwarte cross. Want hoe ben jij ontgroend daar op dat festivalterrein?
3: Nou, ik ben ontgroend door juist niet naar de grote stages te gaan, maar naar de kleinere stages. Ja. Er is een klein hoekje en daar is een heel leuk een soort draaimolen van hangmatten. En daaromheen staan allemaal van die kleine stages. En een heel klein kroegje, een heel klein theatertje. Er is een soort museumplein, of een soort stadsplein nagebouwd. Met allemaal kleine kroegjes erin. En juist daar vind ik het heel erg gezellig.
0: Ja, precies.
3: Dat zou mijn tip zijn, om daar lekker ook te kijken.
0: En heb je nou nog een willekeurige gedronken bezoeker bij jou in de buurt, die eventjes kan vragen hoe het met hem of haar gaat.
3: Ja, dat denk ik wel. Jongen, jij wil vast wel even vertellen hoe het op de Zwarte Cross is.
4: Ja, geweldig.
3: Ja?
4: Fantastisch.
3: Ja, wat is je naam?
4: Raymond.
3: Raymond. En Raymond, is dit je eerste keer?
4: Dit is mijn derde keer op de camping, maar ook al een paar keer gewoon een dagje, weet je wel.
3: En wat maakt het nou zo leuk dat je weer terugkomt?
4: Ja, gedonders gezellig. Hier, Smaakparels, shout-out naar Smaakparels op Instagram.
3: Ja, heel goed.
4: Ja, is goed.
3: Maar altijd het sfeertje?
4: Sfeertje, gezelligheid, goede muziek. Ja, vooral voor de muziek eigenlijk.
3: Voor wie kom je dan?
4: Within Temptation gisteravond, geweldig.
3: Dus niet naar Jannes geweest, of ook?
4: Ook naar Jannes.
3: Ja, fantastisch.
4: Dat is niet mijn muziek, dat is niet mijn muziek.
3: Dat is wel tof dat hij het helemaal plat speelt.
4: Leuk sfeertje, maar verder.
3: Dus, en wat is jouw tip om Zwarte Cross een beetje te overleven de komende dagen?
4: Te overleven? Ja, dat is eigenlijk niet mogelijk. Gewoon op karakter. Ja,
3: oh, doorbijten.
4: Ja, gewoon door. Ja, dus... Gewoon op karakter.
3: Nou, misschien is dat wel de belangrijkste tip, Perry. Gewoon op karakter dit weekend overleven. En hoe we het leven daarna leven, dat zien we dan wel weer.
0: Op karakter en inderdaad lekker veel muntjes kopen. Want dat zag ik ook op social media. Dus sommige mensen die kopen gewoon voor ruim 4000 euro aan muntjes voor dit weekend. Het is bizar.
3: Ja, het is ongelooflijk. Het is echt niet normaal hoe dit festival leeft. En alle mensen in gekleurde en gezellig versierde caravans deze kant op gekomen. Het is echt één groot feest. En ik ben heel blij dat we met Sterren NL hier aanwezig zijn.
0: Dat geloof ik graag. En check ook onze Instagram. Daar plaats je van alles op TikTok ook. Robin, waar zijn we te vinden allemaal?
3: Nou, we zijn eigenlijk overal te vinden. Op TikTok zijn we actief. Daar plaatsen we dingen op. Op Instagram uiteraard, Facebook. En later komt er nog een uitgebreid verslag op YouTube.
0: Alright. Nou Robin, veel plezier dan nog, hè, op de Zwarte Cross. En ik spreek je sowieso morgen.
3: Ja, gezellig. Komt goed, hè.
0: Yo, tot morgen.
3: Hoi.
0: Ja, en als je dus een willekeurige bezoeker van de Zwarte Cross vraagt, wat wil je drinken, dan zou die zeggen...

0: blote kont. Voor al die boeren en boerinnen, maar ook geen boeren en boerinnen die naar de Zwarte Cross gaan. Want echt steeds meer mensen gaan naar dat festival toe, ook in mijn omgeving. Heel veel mensen die ik erover hoor. Leuk. Misschien een keertje tijd om daar ook eens een keertje heen te gaan daar. Mijn neus te laten zien. Kijken hoe het feestje is daar in Lichtenvoorde. Spreekt het jou aan? Je denkt het wel, hè?
1: Ik, toch zeker nu hoe Robin dat omschreef. Met allemaal van die... Ja, natuurlijk, dat grote mainstage, ja, dat is... universeel festival.
0: Dus grote kans.
1: Supervet. Ja, maar die kleine dingen ben ik nou heel benieuwd naar. Dus die kleine kroegjes die verstopt zitten. En van die pleinen met allemaal verschillende kroegjes. Ik ben daar nu echt heel benieuwd naar. Ik heb nu FOMO ineens.
0: Ja, nou, ik denk wel dat jij de eerste zeeuw ooit bent die op de Zwarte Cross bent.
1: Nee.
0: Is?
1: Nee.
0: Want ik denk niet. Aan de meerdere zeeuwen heen?
1: Ik ken genoeg zeeuwen die daar naartoe zijn gegaan, al dan niet nu zijn.
0: Oké, interessant. Nou, we gaan zo meteen trouwens een lekker verzoekje draaien. Een plaat die ik nog nooit eerder heb. Maar soms dan leer je nog wel eens wat. Van de grote baas van Sterren. Gaan we zo meteen even doen. Eerst even wat incheckberichten, onder andere van Glenn. Glenn is erbij. Goedemiddag, Glenn.
2: Het is vrijdagmiddag. 4:00.
0: Ah,
2: dat betekent Paris Weekend Party.
0: Stop maar.
2: Met Glenn. Perry en Wouter. Hey mannen, fijne uitzending.
0: Ja, nou dankjewel Glenn. Leuk dat je erbij bent. Wat gezellig zeg. Nou, natuurlijk is Siebert er ook bij. En Kevin, die laat ook even van zich horen. Gezellig man, leuk dat je erbij bent.
3: Goedemiddag, Perry.
0: Hoi.
3: We hebben het eerste weekje bij mijn nieuwe bedrijf ook weer overleefd. Het is uitstekend gegaan. We hebben weer lekker zand van A naar B kunnen brengen.
0: Oeh, kijk eens.
3: Bijna weekend. Lekker vissen in Castricum. Een hoop op een goede vangst. En dan maandag weer hard voor weinig. En nooit zagrijnig.
0: Ja.
3: Fijn weekend.
0: Yo, fijn weekend Kevin. Nou, dat is mooi. Als je dan er zo in zit na de eerste weekje bij de nieuwe baas.
1: Heerlijk.
0: Dit is een lang leven beschoren dit.
1: Lekker gaan vissen dit weekend. Wat een top vooruitzicht. Dat is toch
0: mooi. Heerlijk. Lekker de waterkant. Lekker een hengeltje uitgooien. Zakjes erbij, wientje erbij, wijntje erbij, nootje erbij.
1: Ja hoor. Heerlijk.
0: Het is dat ik vissen niet leuk vind. Ik heb het wel gedaan in het verleden, maar voor relaxen. Ja.
1: We zitten helemaal op te hemelen. Ja, met de vissen vind ik echt niks.
0: Sorry jongens. Ieder zo zijn hobby, hè? Nou goed, ik heb Kenzie ook weer. Kenzie, hele goede dag. Leuk dat je bij bent.
4: Vriend en Wouter. Kunnen jullie alsjeblieft voor mijn liefste zus, die nu bij oma is, een liedje van Yves willen draaien? Groetjes, Kenzie.
0: Een liedje van Yves. Nou, dat moeten we wel doen, hè. Carola, die is er ook bij. Tabi, die zegt, hebben jullie iets van Dana Winner? Een hele fijne uitzending. Nou, vast wel, toch? Ergens. Ria is erbij. Hier moet je horen. Die doet het dubbel op. Hier moet je horen.
5: Sorry, wij luisteren het allemaal mee. Groetjes uit Arnhemuiden.
0: Ik moest goed luisteren, maar er wordt gezegd groetjes uit Arnhemuiden.
1: Arnhemuiden.
0: En ik heb er nog eentje. Dat is Job. Noemt zich ook wel Jopie. Die zegt, Perry, grote vriend, wil je Boas en Pul even doorgeven? Dat ze goed bezig zijn, zo op de vrijdagmiddag. Groetjes Jopie, de stratenmakers uit Putten.
1: Nou, dan moeten we het even plechtig maken. Boas en Pul.
0: Goed bezig.
6: Goed bezig.
0: Een
6: pluimpie.
0: Een pluimpie. Goed bezig jullie namens iedereen hier bij SterrenNL. Max is er ook bij. Max, goeiedag.
7: Perry, heb je tinten er vooraan over? Oh. Joey Nicolai van mij. Dankjewel.
0: Die wordt echt gigantisch veel aangevraagd, die Tinto de Verano.
1: Ik ben hier een groot fan. Ik ben een groot voorstander.
0: Nee, niet alleen. Onze Marcel de Vries ook, geloof ik.
1: Ja,
0: die
1: zeker.
0: Krijgt al heel lang over. Nou, Erwin heeft een goede muzieksmaak. Die zegt namelijk, hey fijne heren, goed jullie te horen. Altijd een goed begin van het weekend. Zouden jullie de Boswachters kunnen draaien met Wind in mijn haren? Groetjes en maak er een groot feest van daar. Nou, dat is een lekkere plaat, hoor. Wind in mijn haren van de Topper. Boswachters. Een topplaatje. Nou, iemand... ik ben bang, Liam, dat je naar de verkeerde zender aan het luisteren bent. Die zegt, hoi Perry, we zitten in de auto richting de Efteling. Zou je voor mij When We Were Young van Adele willen draaien?
1: Pardon?
0: En moet ik je toch even doorverwijzen naar onze buren radiozenders? Adele.
1: Ja.
0: Adele, die zou...
1: Maar hij is onderweg naar de Efteling.
0: Dat zou ze willen dat ze op SterrenNL gedraaid zou worden. Dat gaan we niet doen.
1: Hij is onderweg naar de Efteling.
0: Ja, zo laat.
1: Draaien we toch iets Efteling-esks nog?
0: En dat niet Carnaval Festival, hè? Gaan we niet aan beginnen. Dat heb je dan het hele weekend in je hoofd. Goed, zometeen de quiz. We gaan je zo vertellen hoe je jezelf kan aanmelden. Maar zojuist stapt hier dus Paul de studio binnen. Paul Citeur, grote baas van deze afdeling binnen AVROTROS. Daar eventjes op aanhakend. Paul is ook de man achter het muziekfeest. En wat hebben we vanavond op televisie? Vanavond, direct na het 8:00 journaal, is het de allereerste aflevering van het muziekfeest in Moergestel. Dat is om precies te zijn 9:05. krijgen vanavond. De allereerste aflevering van dat muziekfeest. Ga het zien, ga het kijken, ga zien hoe een fantastisch feest dat was. We mochten het in persoon beleven. Wouter en ik en heel veel andere mensen met ons mee. En jij kan het vanavond op televisie gaan zien. En zei Paul, draai even, vandaag ben ik vrij van de 3J's. Nou Paul, als je daarmee plezier kan doen aan al het harde werken van het monteren van die uitzendingen, doe ik dat met heel veel plezier voor jou. Het is zo.

beginnen dit. Oeh, fluiten erbij. Echt een weekendvibe. De 3J's en vandaag ben ik vrij. Nou, misschien is dat wel zo. Start jij je zomervakantie vandaag? Heel veel mensen in mijn omgeving die zeiden... Fijne vakantie heb je. Fijne vakantie. Ja, fijne vakantie. Nou, nieuwtje. Ik heb ook vakantie. Ja, niet op Sterren NL trouwens, maar bij Functie Elders. Hoef ik niet te werken komende week. Maar ik ben wel gewoon te horen volgende week vrijdag op Sterren NL. Daar kan ik geen afscheid van nemen hoor, dit jaar. Zometeen de vrijdagmiddagquiz. 8 vragen, minstens 4 goed voor het Sterren NL prijzenpakket. Als jij dat leuk vindt om even mee te doen en je kennis eventjes te testen, je algemene kennis, dan mag je dus nu jezelf aanmelden via de NPO luisterapp door het woord quiz te sturen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Het woordje quiz en dan ben jij misschien zometeen wel onze quizmeister of meesteres van vandaag. Nou, we hadden het net over iemand die onderweg is naar de Efteling. Die wilde iets van Adele. Maar goed, dat gaan we dus niet doen. Dat is geen Sterren NL. Maar wat ik dus wel kan doen, is dat ik iets Eftelings ga draaien. En nou, dan kunnen we inderdaad de Waterlelie dans gaan draaien. Het origineel of een carnaval festival. En dan word je helemaal knettergek van. Dat zit het hele weekend in je hoofd, Wouter. Dat moet je niet willen. Maar dit is...

0: En oh ja, ja, ja, zon in mijn hart. Ik wil eigenlijk nog een kleine... Ze hebben niks gedaan met onze klacht van vorige week.
1: Hadden wij een klacht vorige week?
0: Die verschrikkelijke stijgers staan hier nog steeds voor het raam. Dus ja, ik kan niet zien of de zon schijnt. Meid?
1: Sorry.
0: Ja, maar dit is toch niks. We hebben helemaal geen uitzicht hier in de studio nu.
1: Nee, maar ja, sorry, ik ben eraan gewend. Sorry, ik zie het al amper.
0: Want ik hoor dus zon in mijn hart. Ik ga eens even kijken of de zon schijnt in Hilversum. Nou, dan kan je veel kijken. Je kijkt tegen een houten plank van de stijger aan. Ja.
2: De vrijdagmiddagquiz.
0: Zit te lachen. Grappig.
1: Ja, was het helemaal mee.
0: Goed, we zijn aangekomen bij de vrijdagmiddagquiz van deze vrijdag 17 juli. Ik ben heel benieuwd of deze man met een opvallende leuke naam wel, of hij het ver gaat schoppen. We hebben aan de telefoon Jerre. Jerre uit Lopik en hij werkt in een botenwinkel, maar zit nu met vrienden in de tuin. Jerre, dat heb jij goed bekeken.
3: Ja, zeker, zeker.
0: Je bent even weggelopen van je vrienden, want ja, die zaten lekker Sterren NL Radio te luisteren. Die zitten in de tuin te kijken of te luisteren hoe jij het gaat doen. Ja, hoe gaat het verder met je?
3: Ja, supergoed, altijd. Met jou?
0: Ja, prima hoor. Een lekkere week gehad. Hè. We duiken zo meteen lekker de vakantie in. Hoe zit dat voor jou?
3: Ja, nee, ik heb mijn examen zo gehad. Ik heb een tijdje vakantie, dus...
0: Kijk eens aan. Je was examenkandidaat dit jaar. En ook geslaagd, neem ik eraan.
3: Ja, zeker. Nog gewimpeld.
0: Lekker man. Gefeliciteerd. En wat ga je na de zomer doen? Ga je werken of ga je verder studeren?
3: Nee, ik ga studeren in Rotterdam.
0: Waar ga je voor studeren? Is dat ook iets met boten?
3: Nee, ik ga bedrijfskunde studeren.
0: Bedrijfskunde. Oh, ja. Heel goed. Lekker man. Dat doe je goed. Ja. Dat is veel geld te behalen ook. Is dat ook waar je dan naar kijkt? Maakt dat ook je overweging dat je dat gaat doen?
3: Ja, dat zeker. Dat is het enige wat telt, hè.
0: Je bent een man die geld wil verdienen. Ja, flappen in zijn zakken. Heel precies. Goed. Nou, ik kan je niet helpen aan geld, Jerre, want we zitten aan behoorlijke bezuinigingen bij de NPO. Maar wat wel af kan, is een Sterren NL prijzenpakket als jij de vier vragen minstens goed weet te beantwoorden.
3: Ja, dat is veel belangrijker dan geld, joh.
0: Ja, toch? Een beetje leuke spullen, leuke hebben dingetjes. Wouter, we hebben heel veel leuke dingen boven. En zit die Big Shopper er ook bij?
4: Ja, kunnen we wel regelen.
0: Oh, echt waar?
4: Ja, als Jerre het een beetje goed ervan afbrengt, dan kunnen we dat wel regelen.
0: Juist. Nou, Jerre, doe een beetje je best, zou ik zeggen.
3: Zou ik doen.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Je hebt 2 minuten de tijd. Elke vraag mag je minstens 1 keer passen. Dan doen we hem nog 1 keer aan het einde als je nog tijd over hebt. Heel veel succes. We gaan beginnen. Welke 2 landen staan zondag tegenover elkaar op de finale van het WK voetbal?
3: Spanje en Frankrijk.
0: Spanje en Frankrijk, zeg jij?
3: Zondag, zo.
0: Sorry, wat? Sorry, wat zei je?
3: Waar gooi je me nog?
0: Ja, zeker.
3: Spanje en...
4: Even overleggen.
3: Even kortsluiting.
4: Even kortsluiting. Ben je het aan het googlen,
0: Je mag gewoon passen, hè?
3: Oh ja, doe maar pas.
0: Oké, pas. Wat betekent de uitdrukking de plaat poetsen?
3: Ik denk, eigenlijk.
0: Je mag hem ook passen?
3: Passen.
0: Oké, maak van de titel, de naam van de titel af van Corrie Konings. Ik wil een... Ik wil een die mij verleidt, die helemaal van mij is zonder spijt.
3: Pas.
0: Welke vitamine maakt je lichaam aan door zonlicht?
3: B.
0: Zeg je D? Nee,
3: ja.
0: D. Oké, prima. De zingdoorvraag. Zing door waar het nummer stopt. Daar komt-ie.
5: Pak je nou een biertje?
6: En een flesje cola.
5: Want ja, je bent gauw uitgebracht.
3: Geen idee, pas.
0: Pas. Dan gaan we hem zo meteen nog een keertje doen. Wat is de nummer 3 in de Sterren NL Top 25? Ook een grote hit geweest deze zomer. Nog steeds wel een beetje, maar iemand heeft hem ingehaald.
3: Cheerio?
0: Ja, Cheerio! Ja, mooi. Klopt inderdaad. Wat vangen hoge bomen volgens het spreekwoord?
3: Veel wind.
0: Ja, hoge bomen vangen veel wind. Wat is deze week de Sterren NL paradeplaat? Je mag hem passen.
4: Mag passen, Jerre.
0: Oké, welke 2 landen staan zondag tegenover elkaar op het finale van het WK voetbal?
3: Ja, Spanje en Frankrijk. Zo, 18.
0: En 18, juist! Oké, wat betekent de uitdrukking de plaat poetsen?
3: Weet ik niet.
0: Niet? Oké, fout. Maak de titel van het nummer van Corrie Konings af. Ik wil een die mij verleidt, die helemaal van mij is zonder spijt.
3: Op een man.
4: Een man, ja.
0: Wat zei hij? Een man? Oké, daar zetten we nog bij.
4: Nee, toch buiten de tijd.
0: Nee, is goed, joh. Goed, zeg maar gewoon bij goed. Want ik heb goed nieuws voor je. Je had er namelijk al 4 goed, dus je hebt het prijzenpakket! Hey. Ik moet zeggen, Jerre, ik zat wel met fijn geknepen billetjes hier op mijn stoel.
3: Ja, ik ook.
0: Jongen, jongen, jongen. Ja. Maar alle spanning van je af laten glijden. Het is gewoon gelukt. En omdat het gelukt is, ga ik eens eventjes een ultieme zomerplaat voor je draaien. Want ik hoorde net bij Robin dat ze op het podium stonden. Bij de Zwarte Cross. Dus ik ga iets van de Benga Boys voor je draaien. Een goed weekend, Jerry.
3: Ja, jullie ook.

0: van de Bang & Boys op Sterren NL. Wouter, kort overleg.
1: Kort overleg.
0: Vond hem lastig, hoor.
1: Vond je hem lastig?
0: Ik wist het niet. Wat is de plaat poetsen?
2: Nou, de gewoonte van doorgaan.
0: Ja, ik heb doordrukken, verdrijfvlag hijsen. Nee, het was een pittig, maar hey, het is gelukt. Hey, even naar het nieuws.
3: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oké, Ismaël, dankjewel. Dan gaan we door naar de ANWB verkeersinformatie. Helene Geest zit daar. Helene, het staartje van de vrijdagavondspits, denk ik zo.
5: De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd.
0: Oké, alleen dankjewel. We gaan een uur lang verzoekjes draaien. Laat me weten wat je wil horen. Dat doe je via de NPO Luister-app. Nou had ik in het eerste uur, Wouter, had ik een keuzemomentje. Of ik mooi Wark met In de Blote Kont moest gaan draaien. Ja of nee. Ik dacht nou ineens, er komt een plaat in me op. Ik heb er zin in. Maar ik wil even weten of Nederland daar ook zin in heeft. Het is namelijk een knijter van een Duitse hit. Het is deze.

0: is hem.
1: Moet ik die zometeen even zich heel gaan draaien? Ja of nee? Laat het weten in de NPO Luisteren.
2: Perry Kramps.
1: Zo jongens, het tweede gedeelte van Perry's Weekend Party van deze vrijdag.

0: op vakantie. Zoals net degene die we hoorden, die was onderweg naar Slovenië. Lekker hoor, daar ze de vakantie doorbrengen. Misschien ben je op dit moment wat inpakken. Ben je misschien nog een beetje aan het afkoelen van een drukke werkweek. Of zit je te wachten tot de patatboer aan de deur komt en de frietjes bij je komt bezorgen. Hè? Dat is meestal vrijdag zo'n standaarddag dat heel veel mensen dat doen. En luister jij naar Sterren NL? Nou, daar zijn we heel blij mee. En je mag je favoriete plaat aanvragen. We draaien een uur lang alleen maar verzoekjes. Dus, kom maar door, laat me weten wat je leuk vindt. Ook nog een ander iets, hè. We zijn er nog niet helemaal uit of Mama Lauda gedraaid moet gaan worden. Van Unclosy. Dat is een beetje een Duitse plaat. Dat is geen Duitse dinsdag of zo bij Mars van de Morgen. Ik zat er eens aan te denken. Even een lekkere Duitse knijter doorheen. Wie heist die moeder van Niki Lauda?
1: Ik ben ook aan het kijken in de NPO Luisterapp, waar alle de stemming een beetje binnenkomt. Ja, ik kan er nog niet echt een duidelijke pijl op trekken. Dus er mag toch wel iets meer. Wil je hem horen of niet?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk onze concrete vraag.
0: Ja, precies. Mama Lauda.
1: Ja. Zo, dan draaien wij met alle plezier. En zo niet, ja, dan is het jammer.
0: Ja, maar dan slaan we gewoon over. Scheiße. Goed, even door met de verzoekjes. Stef Ekko, René Kars komen eraan. Lieve de Dik in de Kist komt eraan voor Jeroen. Ja, met deze ben ik ook wel heel blij.

0: liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Dat feestje hebben we hier op de radio. Perry's Weekend Party. En tot aan 6 uur draai ik alleen maar wat jij wil horen. Dus alleen maar verzoekjes. Er komen echt ontzettend veel binnen. Zometeen voor Erwin, de boswachters. En wind in mijn haren voor mijn grote vriend uit Hooglanderveen. Maar eerst moeten wij Wouter Anklausi gaan draaien met Mama Laura. Even een Duitse Schallplatte. Auf der Radio.
1: Ja, ein deutscher ist das Slager?
0: Nu, ik weet niet of een Slager is. Niet echt, toch?
1: Weet niet. In ieder geval, er zijn best wel wat reacties binnengekomen. En met best wel wat bedoel ik gewoon heel veel.
0: Oké. Okay.
1: En de meest veelzeggende vond ik van Kevin.
0: Oh ja.
1: Kevin sprak de ludieke woorden, legendarische woorden. Hij zegt, Perry, knal hem erin.
0: Knal hem erin, nou daar is hij.

met twee auto's naar de Zwarte Cross. Zitten een beetje ordinair patat te vreten in de auto. En graag voor de auto achter ons zouden wij willen aanvragen. Niet naar huis van Monique Smint.

0: Ja hoor, ja hoor, ja hoor.
1: Dat klopt lekker. Je doet het toch maar eventjes, hè?
0: Ja.
1: Goed zo. Het is 6:02. Het weekend is in volle gang. Je viert het op Ster NL Radio met jouw verzoekje. Je mag via de NPO Luisterapp even laten weten wat je leuk vindt om te horen. Dat mag een lekkere feestplaat zijn, een zomerse plaat. Misschien iets uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Het maakt niet uit. Ik krijg overigens nog een grote woord van dank van Lindsay de Groot. Die vroeg net om de plaat die wij draaien van Monique Smit.
0: Ja.
1: Die zegt, dankjewel, het was een groot feest.

0: We zijn gevraagd door Max in de NPO. Luister, het wordt al behoorlijk ook laag gejaagd in de ochtendshow. Hè? Marcel, in de morgen heeft hem al best wel veel gedraaid.
1: Het was ons hitalarm deze week.
0: Ah, dat is een lekker liedje, hoor.
1: Max in de morgen, hitalarm.
0: Tinto de Verano. Ja, hitalarm geworden zelfs.
1: Ja, zeker.
0: Had ik die echt wel eventjes kunnen gebruiken. Het Marcel in de morgen, hitalarm.
1: Ja, maar het is geen Marcel in de morgen.
0: Nee, dat weet ik. Maar goed, we mogen toch een beetje zenderbreed denken met z'n allen.
1: Dat is waar.
0: Ah, een beetje support your colleagues.
1: Pardon.
0: We hebben iemand aan de telefoon. Wat is diegene aan het doen, Wouter?
1: Ja, dan kunnen we beter gewoon aan hem vragen.
0: Ja, nou zeker. Rex, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou ja, ik zit een beetje chillen in de achtertuin met een paar biertjes.
0: Bier! Ja, lekker hoor. Een lekker pilsje achter in de kiezen, Rex. Mag ik vragen hoeveel al?
2: Vandaag 12.
0: Zo! Ja, je stuurt een appje dat er veel bier op de Zwarte Cross wordt gedronken. Denk je dat er meer bier op de Zwarte Cross wordt gedronken dan in jouw achtertuin?
2: Dat lijkt mij van wel, ja.
0: Ja, er worden wel meer biertjes dan 12. Maar ja, per persoon, 12 biertjes, is wel veel, Rex. Denk een beetje aan jezelf, hè? Maar ook goed hydrateren met het warme weer. Dat is ook wel belangrijk.
2: Daarom doe ik dat ook, hè. Ik heb vakantie in,
0: Nou, je doet het ervan. Zo is het, hè. Een beetje genieten van het leven, Rex. En een leuk verzoekje aanvragen op Sterren.nl. Want welke plaat zou je graag willen horen?
2: Normaal.
0: Normaal, je zei Ome Henk in de app. Ben je vergeten?
2: Denk ik. Oh ja, Ome Henk. Ja,
0: op de camping.
2: Ja. Op de camping.
0: Op de camping. Op de camping. Nou, ga ik die voor je draaien, Rex. Ik wens je een mooi weekend, hè.
2: Hetzelfde.
0: Hoi.
3: Nou, jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
4: Ja, meneer Van Hooydonk.
3: Niets vergeten. Is iedereen aanwezig?

0: rug en hartslag van je heupen werd door heel veel mensen aangevraagd. Onder andere door M. Gras. Dat zal toch niet diegene's naam zijn, hè? M. Gras. Ik ga eens even kijken. Ja, Meike Gras is het.
1: Meike Gras.
0: Meike Gras. Die wilde deze plaat horen. En stuurde daarna ook nog van Bijla de Gasolina. Maar ook, of mogen jullie die niet draaien? Tuurlijk mogen wij die wel draaien.
1: Ah, wij mogen hem zeker wel draaien.
0: Ik heb hem zelf persoonlijk ook een beetje te veel gehoord, hoor.
1: Oh, jij zou zo bij de Zwarte Cross kunnen werken?
0: Nou, nee. Ik ga hem ook niet boycotten, zeker niet. Het is een dikke hit, maar...
1: Ik denk nog steeds dat het een grap is.
0: Maar wel goed. Veel gehoord trouwens, die plaat. Verzoekjes zijn welkom. Nog 10 minuten, dus je moet wel heel snel zijn. Nog even een leuke uitschieter. Een laatste verzoekje voor vandaag. Gooi dat eventjes in die NPO luisteren. Gewoon een lekkere, dikke feesthit of zo. Heb ik zin in. Mike, die is erbij. Die stuurt, nou Perry, ik weet het wel hoor, welke plaat jij mag draaien. Is heel makkelijk voor mij. De hit die de zomer van 2026 totaal, maar echt totaal domineert. De grootste hit van deze zomer, Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernachten. Denk jij?

0: party. Ik heb nog wel een leuke laatste verzoekje voor in dit uur.
1: Leuk.
0: En ik kom bij Lex vandaan. Lex, kom er eens in.
2: Perry, op het laatst nog hier, Sexy Lexi uit Amersfoort, samen met...
3: Jontje Hogeruitlissen, Perry, hoe is het, grote vriend?
0: Goed hoor!
2: Hey, kan je nog even een nummertje voor ons draaien? Nee. We zitten met z'n viertjes lekker op de camping. Dat is van Sander Kwarten, de kapster. Of de tapster? De tapster.
3: De tapster uit Mexico, Perry.
2: Ah, draai die
3: gewoon naar onze Sander Kwarten uit Breda. Even gezellig, even een Hollandse platen tussendoor. Het begint weer zachtjes en warm te worden hier op de Haskamp. We zitten lekker aan de pilsie, we hebben vakantie. Maak het gezellig, Per. Prettig weekend, grote vriend.
2: Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Jullie ook een prettig.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dankjewel daarvoor. Dan gaan we nog één keer naar de ANWB, naar Helene de Geest. Helene, zeg eens, hoe is het nu op de weg?
4: Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht.
3: Oké, dankjewel Helene en een heel fijn weekend.
1: Perry Kramps.
3: Nou, uitgebreid lekker aan je weekend begonnen. Ik geef je groot gelijk.

Daarna. En alles. En natuurlijk ook weer een vast gezicht bij de muziekfeest op het plein. Hartstikke gezellig dat ze erbij was. En Henk Wijngaard hoorde je voor. Kijk uit, hier ben ik. Uur nummer 3, oftewel het laatste uur van vandaag van Perry's Weekend Party / Summer Party. We hangen er een beetje tegenaan, hè? Want het is 25 graden. Het is wel het grenstemperatuur om Perry's Summer Party te hebben. Het is in ieder geval lekker te doen vandaag. Weercijfer zelfs een 10, zag ik op de weerwebsite. Dus ook een lekkere dag vandaag. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. Misschien ook wel jouw laatste werkdag voor de vakantie. In ieder geval wat mij betreft. Ik heb na vandaag lekker vakantie. Tenminste, nou ja, vakantie. Ik moet wel radio maken. Ben er morgen gewoon, ben er zondag gewoon. En sterker nog, volgende week ben ik er ook gewoon. Ik heb afscheid even genomen voor 3 weken van de functie elders. Maar de radio, dat gaat wel gewoon door. Dus volgende week ben ik er gewoon en die week erop wel. Dus ik maak een soort van vakantieradio de komende 3 weken met Perry's Weekend Party. Goed, nog een uurtje lekker feest vieren. Doe ik zo meteen met grote vriend Vincent. Dansé komt eraan. Naar Frans Duits, Lange Frans en Voorhoede met Tour de France.

Voor deze vrolijke man. Ja, altijd vrolijk. Tenminste, ja, het zal misschien achter de voordeur wel eens een keertje zijn dat hij moe is, chagrijnig is. Maar kan me de haast niet voorstellen dat deze man chagrijnig kan zijn. Vincent, altijd met een brede glimlach om zijn mond, waar ik hem ook tref. Dansé, hoorde je op Sterren.nl. En daarvoor Frans Duits, Lange Frans en Voorhoede. Onze ex-paradeplaat. Tour de France, Hey Fransie. Op de nummer 1 Sterren.nl. Tot 7 uur vier jij met mij dat het weekend is. En dat is lekker. En ik zie inderdaad dat heel wat mensen met mij vakantie hebben na vandaag. Wat lekker zeg. Ja, volgens mij beginnen de vakanties in het midden van het land, hè, de komende week. Of niet? Of wel? Ik heb geen idee. Ik heb namelijk nog geen schoolgaande kinderen. Dus wat dat betreft was het nog een beetje vrij uit plannen. Dat is lekker. Maar ja, als je schoolgaande kinderen hebt, moet je altijd rekening mee houden, hè, met die vakantieperiode. Dan moet je dus ook altijd in het hoogseizoen op vakantie. Nou, trek je portemonnee dan maar. Jongen, wat is dat allemaal duur. Het is Sterren.nl met Monique Smit. Als je verliefd op een jongen bent.

De EE-enige op NPO, Sterren en L. En ervoor Monique Smit, als je verliefd op een jongen bent. Nou, over verliefd zijn gesproken. Antoon is een, nou, het is denk je inmiddels alweer een jaar, anderhalf jaar geleden. Misschien al langer zelfs. In de auto, tenminste, er is gezien dat hij voorreed. En dat prinses Alexia bij hem in de auto sprong. En toen werd er overal gesuggereerd dat ze twee een relatie zouden hebben. Ik heb er eigenlijk naderhand nooit meer echt wat van gehoord. Ik weet dat ze onlangs in een interview er nog wel naar is gevraagd. Maar ze is helemaal stil. Ze zwijgt over haar liefdesrelatie. Of dat met Antoon wel of niet zo is. Ja, ik denk dan ook altijd bij mezelf. Laat die mensen gewoon, joh. Hè? Laat die mensen gewoon lekker in hun waarde. Want degene die die vraag stelt, ja, ik bedoel, daar weten wij toch ook allemaal niet van hoe het zit met zijn of haar liefdesrelatie. Ja, dat snap ik. Dat het is met Alexia iets heel anders. Het is iemand van de royals, van de koninklijke familie. En die hebben net even iets meer, die moeten net even iets meer hun privacy waarborgen. Want hun leven staat natuurlijk al in de schijnwerpers. Maar ja, goed, ik vind het zelf zo oninteressant of zo. Moet je dat nou per se weten? Wat deze beste dame relatie is. Ik bedoel, die is ook jong. Er is ook een dame, die wil ook gewoon lekker op pad. Die wil ook gewoon, ook gewoon een vriendje hebben en zo. Heeft een groot gelijk. Nou, misschien is dat toon, misschien niet. We zullen het misschien nooit weten. En misschien dat er over een tijdje een keer in het nieuws komt dat ze ineens gaan trouwen met Antoon. Dat zie je vaak bij de royals. Eens dan hebben ze iemand en dan gaan ze ook in één keer heel snel mee trouwen. Maar er zit een heel traject natuurlijk aan vooraf. Het is Sterren en L Radio op de vrijdagavond. Ik heb zometeen iets uit de schatkamer voor je. Tol Hansen met Big City komt eraan. Maar eerst even de Dutch

dubbel eigenlijk een beetje terug naar zijn roots. Heerlijk zeg, een beetje die gypsy sound. Nou, een beetje, dit is gewoon een en al gypsy sound. Dat vind ik heerlijk, een lekkere vibe. Jonge Wagner, en waarom ben jij gegaan? Nou, daarvoor Tol Hansen en Big City. Nog een half uurtje, feestje op je radio. Perry's Weekend Party / Summer Party. Als je een leuke zomerse suggestie hebt bijvoorbeeld, dan mag je dat even laten weten via de NPO Luister-app. Iets bijvoorbeeld uit de zomer top 200 die we een paar weken geleden hebben gedraaid. Nou, als je daar iets uit wil horen, dan mag dat natuurlijk altijd. En als je denkt van, nou god Perry, ik heb eigenlijk zin in iets heel anders, is het ook altijd goed. Hè? Ook dat mag je laten weten in de NPO Luister-app. Gerard Joling ga ik zo draaien. Met lekker. Eerst even deze lekkere meezinger van Robert Pater. Dit is Gina.

aangekondigd dat hij het nog wel eens wat rustiger aan zou willen gaan doen. En dat gaat hij ook daadwerkelijk doen. Behalve nu even, want hij zit vol in de voorbereiding van zijn laatste solo-concert. Dat gaat hij doen in 2027. Maar hij zal toch wel bij de toppers blijven en zo. Dat was gelijk mijn angst toen ik dat zag. Zijn laatste solo-concert. Ja, zal hij dan ook gelijk gaan afschalen op allerlei andere grote projecten. Dus dat hij ook weggaat bij de toppers. Kun je het je voorstellen? De toppers zonder Gerard Joling. En nou is de oppertopper René Vroeger. Die heeft dat bedacht, dat is zijn feest, zijn ding. Maar Gerard Joling, is volgens mij vanaf moment 1 al verbonden bij de toppers. Ik kan me geen toppers zonder hem bedenken. Dus ik weet niet of dat ook gaat gebeuren, of hij er ook afscheid van gaat nemen. Het zou kunnen, het hoeft natuurlijk niet, ik hoop het niet. En zullen vast volgend jaar uitsluitsel over krijgen. In hier, eerste instantie, maar even richting die laatste soloconcerten van Gerard, die volgens mij al voor een groot gedeelte zijn uitverkocht. Ja, het ging echt als een speer. Maar ja, het is ook een van de grootste artiesten van Nederland. Hè. Laten we wel wezen, Gerard Joling heeft behoorlijk wat bereikt in zijn muzikale carrière, maar ook televisiecarrière. En wat heeft hij allemaal niet gedaan? Ontzettend veel. Zeg, de Dikdakkers, ik ga ze zo eventjes draaien. Pak je lasso er alvast maar eventjes bij, want de Cowboys en Indianen komen eraan naar Jeffrey Kuipers' ex-paradeplaats van vorige week. Dit is Veel te lange nacht.

Jansen. Nog nooit geprobeerd om lasso te werpen. Jij wel? Het lijkt me namelijk heel erg lastig. Zo'n touw met zo'n opening eraan. Zo boven je hoofd waaien en hoppakee. En dan iets vangen. Ja, wat dat betreft zijn we tegenwoordig iets minder behendig dan dat ze vroeger waren. Maar ja, vroeger moest je wel. Want dan moest je gewoon zelf je eten vangen en zo. En tegenwoordig ga je naar de supermarkt. Dan ligt het daar vers verpakt in de schappen. Ik heb zo meteen Sineke voor je. Ik doe wat ik wil en die ga ik niet zomaar draaien. Ik kreeg namelijk een appje van Gerben. Die vroeg erom. En ik zie nog een appje binnenkomen van Pascal. Die zegt, Perry, een hele goede vrijdagavond. Je vroeg om een zomerse plaat. Nou, wat mij betreft is dat die ene plaat van Lee Towers. I Can See Clearly Now. Happy

0: onze Hofster NL en wachten op jou.
1: Perry's Weekend Party.
0: Jazeker, nou, hetgene wat op mij wacht is mijn auto en mijn bakje eten thuis, wat in de ping gaat. Ja, ik heb vanavond gewoon even een simpele maaltijd, hoor. Ik bedoel, voordat ik thuis ben is het, nou, 7:15, Amersfoort, Vathorst, Hilversum, nou, met al die wegafsluitingen trouwens. Nou, volgens mij valt het richting Amersfoort vanuit Hilversum wel mee. Maar de andere kant op, die A1 richting Amsterdam, irritant, hè? En ook die A30 die nog steeds dicht is. Rondom Utrecht is er geloof ik allerlei dingen aan de hand. Maar goed. Goed, ik ga richting huis. Mijn pakje eten opeten. En morgen om 12 uur ben ik er weer. Voor Perry's Weekend Party. En dan gaan we natuurlijk ook weer een spelletje spelen. Onder andere de muzikale code. Nou, gezellig maar weer.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jij bent het perfecte recept. En vannacht ben ik de chef. Ja, je maakt me helemaal gek.
1: En deze week is Veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.